0: Van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat en...

smoke. It ain't

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het zesjarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffingen op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. Het parlement gaat daar medio juni over stemmen. Dat is voor de deadline van de Amerikaanse president Trump van 4 juli. Deze heeft gedreigd met hogere Amerikaanse handelstarieven als de Europese tarieven niet worden afgeschaft. De nieuwe heffingen worden volgens het eerder afgesloten akkoord met de VS 15%. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Onderdeel van die deal is een fonds van bijna 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen onterecht door de overheid onderzocht te zijn. Ook stopt de Belastingdienst met oude onderzoeken naar Trump en die van zijn familie en hun bedrijven. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Venezuela laat nog deze week 300 politieke gevangenen vrij, zo heeft parlementsvoorzitter Rodríguez aangekondigd. Onder hen zijn ouderen, minderjarigen en gevangenen met gezondheidsproblemen. Ook oud-agenten die vastzaten sinds de staatsgreep in 2002 komen vrij. Volgens mensenrechtenorganisaties zouden er sinds januari al bijna 800 gevangenen zijn vrijgelaten. Critici vinden wel dat de amnestieregeling in Venezuela tot nu toe te weinig oplevert. En het Deense Milieuagentschap wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen en de doodsoorzaak van het dier onderzoeken. Het dode dier ligt voor de kust in het Kattegat, er komen veel toeristen op af en het karkas is mogelijk gevaarlijk voor de volksgezondheid en het milieu. De bultrug strandde een aantal keren in de Oostzee en er werd met particuliere middelen een dure reddingsoperatie opgetuigd. Die mocht niet baten. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
2: Tot zover het radionieuws.
3: Schakel maar in.
4: Van harte welkom.
5: Schakel maar in.
3: En geniet.
6: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
3: Gewoon lekker lang luisteren.
7: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker.

De lang vervlogen tijden voor Bryan Adams en de Summer of 69. Ik zeg een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag, jongens. Ja, het is alweer het midden van de week, hè. Ja, we hebben er al veel gehad. We hebben er al, als ik kijk naar het aantal uitzendingen van Voor de Wekker Wakker, 5.348. Dan zijn dat er heel wat, jongens. Ja, heb ik hier echt al 5.348 keer in die studio gezeten? Heb ik hier al zo vaak in die lift gezeten? Met dat liftmuziekje. Wat elk die verbaast natuurlijk, hè. Ja, mocht je het niet weten, mocht je net luisteren. Aan het begin hoor je altijd zo'n liftmuziekje. Dat is een muziekje om mij te entertainen in de lift. Als ik naar boven ga, op die hoge etage. Het was dit keer een muziekje uit Out of Africa, hè. Van John Barry. Ja, de main title, hè. Ja, Head of Farm in Africa heet dat instrumentaal nummertje. En dat hoorde je aan het begin voorbij komen, hè. Ja. Goed, goedemorgen. Het is Voor de Wekker Wakker tijd. We zijn vandaag woensdag. We zijn 20 mei. Ja, in de gemeente Roosendaal zijn deze week wederom weer verwaarloosde dieren gevonden. Ik zeg weer, want ja, er worden wat gevonden af en toe op diverse plekken in de Lage Landen. Ja, iemand had bij de politie melding gedaan van verwaarlozing van dieren op het terrein. Bij een controle hebben agenten naast wat honden en katten ook vogels gevonden. Konijnen en kraagdieren. Ook waren er lama's, alpaca's, twee kraanvogels, een stokstaartje en een stinkdier aanwezig. Ja, de dierenpolitie die viel naar eigen zeggen van de ene verbazing in de andere. Ja, veel dieren verbleven in kleine, ongeschikte hokken. Er was ook weinig water of eten. Een aantal dieren waren zelfs ziek. Een aantal bleken al een tijdje dood zelfs, zo zei de politie. Ja, behalve de politie waren ook inspecteurs van de landelijke inspectiedienst dierenwelzijn aanwezig. En ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, die waren betrokken bij de controle. Ja, ook is er een dierenarts ingevlogen, want ja, die moest natuurlijk eventjes naar die beestjes kijken. Ja, de eigenaar in Roosendaal, die wordt strafrechtelijk vervolgd. Waarschijnlijk krijgt de man vanuit de LID ook nog maatregelen zoals een houtverbod. Dus dan mag hij geen dieren meer houden, zo schrijft Omroep Brabant. Ja, de eigenaar zal ook regelmatig worden gecontroleerd door de dierenpolitie en wat andere instanties. Ja, de politie heeft trouwens niet gezegd of de dieren op andere plekken zijn opgevangen. Of dat ze de huidige locatie wat veranderd hebben. En wat duidelijker en wat beter hebben ingericht. Dat kan natuurlijk ook, hè, dat ze denken van nou, we maken de boel schoon, dan blijven ze hier wonen. Maar dan gaan we de eigenaar toch de komende tijd even controleren, hè. Ja. Ja, ik vind het altijd zielig, hè, als er dan dieren in het geding zijn. En als er dan toch geen voedsel aanwezig is voor die lieve beestjes. Ja, dan is het alweer heel gauw afgelopen, hè. Vind ik zo jammer, hè. Ja. Maar ja, goed, het gebeurt, hè. Mensen kunnen soms niet met dieren omgaan, hè. Nee. Goed, het is vandaag woensdag, een bijzondere dag trouwens, want het is vandaag de Arnie M.G. Smeet dag. Ja, sinds 1997. Dus in 1995 overleed ze. En 2 jaar later heeft men de Arnie M.G. Smeet dag ingeluid. En dat is elke keer op deze dag. Ja, en Arnie M.G. Smeet, jongens. Wat heeft die juweeltjes aan muziek achtergelaten, hè? Onder andere deze, hè? Over die bekende opa. Lekkere meezingend.

keel schuren. Ja, Charles Aston. Ja, het zegt je misschien niks, maar hij maakt lekkere country muziek. Je hoorde In a Bar Somewhere. Hij is getrouwd met Patty Hansen en heeft 3 kinderen. Hij is zeer actief in het steunen van goede doelen. Waaronder Leukemia en Lymphoma Society. Ja, hij heeft ook meerdere singles uitgebracht. Dit was er eentje van. In the Bar Somewhere. Bij Voor de Wekker Wakker. En hij is ook nog een keer acteur, hè? Hij heeft al rollen gehad in diverse series. Big Love, onder andere. En ook Swing Vote, daar speelde hij ook in mee. En 13 Days en 61, ja. En ja, het is ook nog een keer een echte man uit Pittsburgh, hè? Want daar is hij geboren en opgegroeid, hè? Vanaf zijn 9-jarige leeftijd. Ja, leadzanger van de band Ernest Paas. En hij maakte zijn theaterdebuut in Londen als Buddy Holly in de West End musical Buddy, ja. Ja, dat is toch een naam om even te onthouden. Charles Aston, hè, bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, leerplichtambtenaren die weten niet wat ze aan moeten met de 2500 kinderen in de Lage Landen die vanwege de levensovertuiging van hun ouders niet naar school gaan. Ja, ook dat is een feit. Van de Hoge Raad mag zo'n vrijstelling alleen nog gegeven worden als er geen openbare school in de buurt is. Maar dat zegt niks over wie al vrijstelling heeft. Dus de leerplichtambtenaren die hebben het er maar druk mee. En het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingesteld. Ja, mobiele flitsers, weten we het nog. Die zetten ze dan op onverwachte plekken neer. En dan in één keer, hey, we hebben een flitser. Ja, dan heb je aan die flitsmelders helemaal niks meer. Want ja, die geven alleen de vaste flitspalen aan. En die mobiele flitsers, die worden nog niet op tijd getraceerd. Ja, de focusflitsers die het vasthouden van mobieltjes kunnen detecteren, die moeten ook op de betonplaat staan. En dat moet je ook voorbereiden. Ja, die houden dan ook in de gaten als jij bijvoorbeeld met je telefoon in de hand auto rijdt. Dan krijg je ook een bekeuring, hè? Ja. Dus het is even oppassen geblazen als je in de auto zit. Hou je maar aan de regels. Ja, ja, de gemeente Schagen die heeft trouwens een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard. Er is een grote brand geweest. Asbest is ook vrijgekomen. De brand is uitgebroken in de loop van de morgen gisteren bij een autobedrijf. En is toen ook overgeslagen naar meerdere panden op het terrein. Kort na de brand meldde ook de veiligheidsregio dat er asbest was vrijgekomen. Ja, de omwonenden werden daarover met een NL-alert geïnformeerd. Ze kregen het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen. Om zo te voorkomen dat de deeltjes zich verder kunnen verspreiden. Ja, later op de dag kwam de gemeente ook met een noodverordening om mensen weg te houden bij het bedrijventerrein. Want dan krijg je natuurlijk ook, hè, als er wat gebeurd is, dan gaan mensen vaak kijken. Hè. Dat is dan het kijkvolk. Hè. Het gebeurt ook vaak bij snelwegen. Als er een ongeluk gebeurd is, dan gaan mensen ook vaak met de auto langzaam rijden. En sommigen maken dan ook foto's. Hè. Dat mag ook niet. Hè. Dat is ook verboden bij de wetgeving. Goed, Voor de Wekker Wakker. Vandaag 20 mei, ja, 1967. Misschien weten we het nog. Toen was er een grote hit van een band. En die band die heette Man for the Man. Ja, die hadden toen Haha, Zet de Clown uitgebracht. Bleef toen 3 weken op de allereerste plaats staan.

Als het normaal, ja, als ik normaal hoor, moet ik altijd een beetje aan bier denken, hè? Ja, want tijdens de concerten wordt altijd heel veel bier gegooid. En dan denk ik altijd wel zonde, toch, hè? Ja, dat ze dat allemaal weggooien zo over elkaar heen. Maar goed, maakt wel een beetje een sfeertje natuurlijk. Het is trouwens ook cultureel erfgoed, hè? Ja, daarvoor trouwens Satisfy in de 80's remix samengesteld door de voice-overd. Ja, het is vandaag de laatste wisselvallige dag van de week. Er zijn nog wel buitjes die over de lage landen gaan met onweer en hagel. Dat wel. De meeste buien zijn voor het binnenland. Aan de kust is het wat vaker droog. Het waait daar wel, een zuidwestenwind. Tijdens de droge periode wisselen wolken en zon elkaar af met temperaturen tussen de 16 en 18 graden. Ja, en maak je er maar klaar voor. Morgen, dan gaat het gebeuren, dan gaat er weer een droge periode aanbreken. Ook is er dan meer ruimte voor de zon. Dan gaat de temperatuur langzaam omhoog. Het wordt namelijk 18 tot 23 graden met een matige westenwind. Nou, vrijdag dan wordt het nog warmer. Zaterdag nog warmer. En zondag is het misschien wel tropisch. Vooral in het zuiden van de lage landen. Dus we gaan het betere weren tegemoet, zeggen ze wel eens. En ja, we zijn er ook wel een klein beetje aan toe, toch?

to Beat en Inside Out Culture Beat is een Eurodance bandje uit Duitsland, hè? Ja, uit Duitsland, zo zeggen ze dat altijd zo mooi. En ja, ze zijn erg populair nog steeds in Australië. Want daar zijn de meeste liedjes van Culture Beat nog steeds op de radio te horen. En wordt het ook nog steeds heel veel gestreamd, hè? Ja, Culture Beat maak je in de lage landen natuurlijk ook nog steeds mee. Bij de zomerfestivals, hè? Als er dan een 90's of een 80's middagje georganiseerd wordt, dan komt Culture Beat daar vaak nog een keertje in voor. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, het is vandaag de Arnie M.G. Smiedag. Ik draaide toen straks al mijn opa. Ja, straks moet ik eens even kijken of ik morgen of zo nog een paar liedjes kan draaien. Want die heeft heel veel nummers uitgebracht. En het is vandaag een gedenkwaardige dag. In 1867, dat is even geleden, de fundering wordt gelegd voor de fameuze Royal Albert Hall. Ja, en deze Royal Albert Hall is er natuurlijk nog steeds. Er worden nog steeds veel optredens gegeven. En sinds 1867 is dat gebouw er al. Hè? Heeft al van alles meegemaakt. En op deze dag in 1972, op 20 mei, staat er een liedje van Earth and Fire in de Hit Parade. In de bovenste regionen. 2 weken lang met dit liedje.

0: luisteraars die het gemist hebben?
1: Ja, live op de radio.
0: Erik van Vliet.
1: Ja, blijft leuk.
0: Goedemorgen.
2: Dit is de Vliet.

mond wil en schuilen. Het is vandaag natuurlijk nog steeds de flitsschijf tot en met zaterdag. En dan wordt er weer een hele nieuwe plaat uitgezocht. Ja, even de files. Het is druk op de A1. Amersfoort richting Amsterdam bij het knooppunt Hoevelaken. Daar staat het stil. Zethovenbos Utrecht. Daar moet je ook een beetje oppassen, want daar wordt ook aan de weg gewerkt. Vooral bij Empel, afrit Kerkdriel, 3 kilometer file. Zethovenbos Utrecht, daar is het druk, 8 kilometer. De A4, Rotterdam richting Amsterdam, staat ook 3 minuten vertraging. En Horen-Zaanstad, even uit de buurt, daar is 6 minuten vertraging. Vooral bij Purmerend Noord. En dan zijn er nog de twee laatste, Alkmaar-Amstelveen. De A9 is het druk. En de A10 richting het knooppunt Koenplein, daar staat het ook stil. Daar zijn bergingswerkzaamheden. Ja, er wordt wel een omrijroute aanbevolen via de Koentunnel over de A10 Zuid en West. Dus als je met de auto daarheen gaat, dan hou daar rekening mee. Er is wat vertraging. De back to back.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
0: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Bedrijven moeten daardoor dicht blijven. Wie toch het gebied ingaat, kan een boete van meer dan €5.000 krijgen. De gemeente adviseert om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen, zodat deze zich niet verder verspreiden. Het opruimen van de asbest kan mogelijk weken gaan duren. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffingen op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. Het parlement gaat daar medio juni over stemmen. Dat is voor de deadline van de Amerikaanse president Trump van 4 juli. Deze heeft gedreigd met hogere Amerikaanse handelstarieven als de Europese tarieven niet worden afgeschaft. De nieuwe heffingen worden volgens het eerder afgesloten akkoord met de VS 15%. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Onderdeel van die deal is een fonds van bijna $1,8 miljard voor mensen die zeggen onterecht door de overheid onderzocht te zijn. Ook stopt de Belastingdienst met oude onderzoeken naar Trump en die van zijn familie en hun bedrijven. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna €160.000 opgebracht. Volgens het veilinghuis uit IJsselstein is dit een recordbedrag voor een Nederlandse medaille. Met de penning werd destijds de moord op de gebroeders De Wit herdacht. Het startbod lag op €30.000, maar verzamelaars dreven de prijs snel flink op. De koper is niet bekendgemaakt. De gedenkpenning blijft wel in Europa. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

Sinds de film van Michael uit is, de biopic. Ja, wordt er heel veel muziek van Michael Jackson weer op de radio gedraaid. Over de hele wereld. Dit was er weer eentje, Blood on the Dance Floor. Ja, we kunnen het zelfs bij voor de werken wakker merken dat er veel meer liedjes in één keer voorbij komen. Hè, van The King of Pop. Goed, voor de werken wakker. Goedemorgen, het is het tweede uur. Het is vandaag woensdag 20 mei. Ja, het Openbaar Ministerie heeft gisteren 6 jaar cel geëist tegen de 51-jarige man uit Bruinisse voor de aanranding en verkrachting van een 14-jarige scholier. De verdachte was haar docent op een school in Zierikzee. Ja, het OM wil dat Thomas K., wat zo heet hij, naast de gevangenisstraf ook een beroepsverbod van 10 jaar krijgt. De officier van justitie die verwijt de man dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn positie als leraar. Ja, de man kreeg een jaar geleden nauwer contact met een 14-jarige leerlinge. Ze wisselden ook appjes uit met intieme en seksueel getinde aard. En in juli 2025 spraken ze bij de man thuis af. Daar hebben ze alcohol gedronken en hadden ze ook seks. Nou ja, de ouders die kwamen er een dag later achter dat hun dochter bij de docent was geweest. Nou ja, de vader en de broer van het meisje die hebben verhaal gehaald bij de verdachte en hebben ook aangifte gedaan bij de politie. En een aantal dagen later werd K. gearresteerd en sindsdien zit hij dus achter tralies. Ja, en in de Oekraïne zijn de afgelopen maand zeker 238 burgers gedood. Dat is het hoogste aantal burgerslachtoffers in het land sinds juli vorig jaar. Toen vielen er 312 doden. Dat hebben de Verenigde Naties gezegd in een overzicht. Dat is gepresenteerd in de VN-veiligheidsraad. Het aantal burgerdoden lag in april duidelijk hoger dan in voorgaande maanden. In maart ging het om 216 doden. En in februari om 194 lange afstandswapens, zoals drones en raketten. Ja, die veroorzaken de meeste doden in het land. Dat in 2022 werd binnengevallen door Rusland. Maar ook de korte afstandsdrones die zorgen voor veel slachtoffers. Ja, oorlog, verschrikkelijk. Goed, het weerbericht vandaag op deze woensdag. Nou, het wordt nog niet warm vandaag, maar het komt er wel aan hoor. Maak je borst maar nat, zou ik bijna willen zeggen. Want vrijdag, zaterdag en zondag wordt het warm. Morgen nog eventjes iets afzien, maar dan is het toch ook alweer gauw een 20 tot 23 graden. Maar vandaag in elk geval temperaturen die kunnen oplopen naar de 18 graden in het zuiden in de hele Langstraat. En 16 graden op andere plekken in de lage landen. Dus het gaat beter. Het gaat de goede kant op. Hè? Ja. Op deze dag trouwens in 1873 Levi Strauss. En toch wel een hele bekende man. Jacob Davis. Die hebben iets uitgevonden. En die vragen er ook gelijk patent op aan. Ja, dan vraag je misschien af, waar hebben ze patent op aangevraagd? Nou, dat vertel ik jou. Het is namelijk de spijkerbroek.

0: de dag een nieuwe morgen brengt. En de zon zijn lichtje schijnt.
1: Wakker voor de wekker. Iedere ochtend Erik van Wijk. Back to the 80s. Back to the 80s.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De peukenposters bij het busstation Vredesplein in Waalwijk hangen er nu bijna 2 maanden. Volgens de gemeente is de campagne een succes en wordt het doel van minder afval behaald. Op de peukenposters kunnen rokers hun peuk uitdrukken om zo met de brandplekken tot een boodschap te komen. Vervolgens kunnen zij deze peuk meteen in de prullenbak gooien die eronder staat. Op de plaatsen waar mensen zitten, in het midden van het busstation, gaat de gemeente nog vervolgstappen inzetten om ook daar het afval te verminderen. De gemeente Loon op Zand wil van inwoners weten welke locaties zij geschikt vinden voor extra laadpalen. Momenteel telt de gemeente Loon op Zand 778 elektrische auto's en neemt de vraag naar laadpalen alleen maar toe. Inwoners kunnen hun mening geven via het participatieplatform van de gemeente. Daar kunnen zij per locatie aangeven of er een laadpaal daar geschikt is of niet. Het kunstpodium in Dongen kreeg afgelopen maandag slecht nieuws. Bij het oude pand van de Heilig Hartschool waren meerdere muziekinstrumenten van de kunstvereniging gestolen. Een aantal kinderen repeteerden daar voor een muziekproject. Onder andere 3 microfoons, een gitaar, een basgitaar en een speaker werden meegenomen. Via Facebook roept het kunstpodium de daders op om de spullen terug te brengen. Het seizoen zit er inmiddels op voor RKC Waalwijk en de spelers hebben nu ook vakantie. Een mooi moment om terug te blikken op het eerste seizoen van hoofdtrainer Sander Duits. Langs Straat Media blikte een interview met de oefenmeester terug op het afgelopen jaar, de belangrijke momenten en het mislopen van de promotie. Dit interview is donderdag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Voor de wekker wakker. Elke dag met Erik van

De dagtopper van Juntos en het moment hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vanavond trouwens in het Theater De Leest is er een speciaal optreden. Niets is wat het lijkt tot alles ineens klopt. Ja, net als in de succesvolle De Da Vinci Ode zetten Rob en Emiel vanavond hun nieuwe theatershow neer in het Theater De Leest in Waalwijk. Ja, niets is wat het lijkt is in deze voorstelling boordevol gepropt met magie, humor en duizelingwekkende trucs. Ja, ditmaal kruipen de mannen in het hoofd van de beroemde detective Sherlock Holmes. Ja, hoe denkt hij? Hoe gaat hij de slimme verbanden leggen? En hoe onthoudt hij alles? En hoe hij ook de mensen steeds weer twee stappen voor is. Ja, stap in de wereld waar logica en magie samenkomen. Nou, ik heb gisteren ook wat fragmentjes gezien. Het is inderdaad je hele zintuigen die worden geprikkeld. En je laat je soms ook nog gefixt voor de gek houden. Maar ja, het gebeurt wel, hè. Ja, vanavond dus in de kleine zaal in Theater De Leest Rob en Emiel, hè. Ja. Goed, weet je, we hadden net de dagtopper. En vanmiddag dan is hij gelukkig voor zessen klaar. We hebben het over Anton Achtzaam. En hij heeft een speciale aanbieding. En dat is nog steeds deze.

Toen las ik op Facebook dat Martijn Geerlings is overleden. Ja, hij is bij mij meer bekend als René van Dijk, want zo heette die op de radio altijd. En in de tijd dat ik bij de radio terecht kwam en vooral in aanraking kwam met de professionele radio, zoals het zo mooi heet, toen leerde ik deze Martijn Geerlings kennen. Nou ja, ik las gisteren tot mijn grote schrik dat hij in één keer overleden was. Er staat ook geen doodsoorzaak bij. Maar dit liedje draaide ik dus speciaal voor hem. Rest in peace, Martijn. Ja, dit was de Vlietbaas, want zo noemde je mij altijd, hè. Anita Meijer en Tears in Heaven. Ja, op deze dag trouwens in 1997, op 20 mei, overlijdt ook Cor Gales. Dat is de omroeper van de VPRO. Ja, hij deed aankondigingen in het gebouw. Hij sprak ook vlijmscherpe columns uit in de programma's van Isha Meijer. Ja, de columns die schreef hij zelf niet. Dat deden weer anderen voor hem. Maar hij had zo'n hele specifieke stem. Ja, en daarom werd hij ook heel veel op de radio ten gehore gebracht. Vooral bij de VPRO, want die hadden de rechten van deze stem. En hij is dus op deze dag in 1997 is die overleden op 20 mei. Ja, en dan zeg je misschien Cor Gales, wie was dat ook alweer? Nou, als ik die stem...

0: Ufte, a në adhëm pauzhë.
1: Normaliter, luisteraars, zou ik nu, als omroeper van dienst, moeten aankondigen de ochtendgymnastiek voor de vrouwen onder leiding van Riet Vastenhout. Maar dat gaat vanmorgen niet door. En ik hoop dat het in 1982 ook niet doorging, maar de dames zijn zo volgevreten met banket dat ze niet meer in staat zijn tot spreidstanden.
0: Maar ter zake, hoe was het ook weer? Oh ja, de donkere wolken pakken zich samen. De beurs is redeloos, de wereldpolitiek is radeloos. En de Persische Golf is reddeloos.
1: Zeker, ik ben hier weer, of nog. Of, nou ja, u kent dat wel. Wat is boven, wat is onder, wat is gisteren, wat is eigenlijk vandaag, wat is lente en wat is winter. En bovenal, wie ben ik? Dat ik hier zit en tot u praat, je hoort jezelf praten, je denkt, wat is dat voor een slapgouwer? Wat is dat voor gelul in de marge der media? Totdat het tot je doordringt, ik ben het zelf. Het lijkt verdorie wel de blues. Jawel. Nou goed, vooruit de maar. Als volgt dus.

Lange Frans en John West en Laat Me Nou. Ja, hoorde je na het bericht van Kolgales, hè? Omdat het vandaag zijn sterfdag is in 1997, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, ja, een bericht uit het Verenigd Koninkrijk. Cynthia Erivo heeft afgelopen dinsdag op Windsor Castle een koninklijke onderscheiding gekregen uit handen van Prins William. De actrice en ook zangeres werd benoemd tot Member of the Order of the British Empire, oftewel het MBA, voor haar verdiensten in de muziek en de drama. Ja, dan ga je automatisch zoeken, hè? Die Cynthia Erivo, wie is dat ook weer? Nou, dat is deze dame.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De twee schudden elkaar de hand op de trappen van de grote hal van het volk. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. Ze gaan vandaag praten over de oorlog in het Midden-Oosten en andere gemeenschappelijke internationale kwesties. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Hij maakte een wandeltocht in een gebied in het noordwesten van het Caribisch eiland, bij Wells Bay. Er werd met helikopters en drones naar de man gezocht. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het wandelgebied wordt vandaag weer voor het publiek opengesteld. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Bedrijven moeten daardoor dicht blijven. Wie toch het gebied ingaat, kan een boete van meer dan €5.000 krijgen. De gemeente adviseert om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen, zodat deze zich niet verder verspreiden. Het opruimen van de asbest kan mogelijk weken gaan duren. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna €160.000 opgebracht. Volgens het veilinghuis uit IJsselstein is dit een recordbedrag voor een Nederlandse medaille. Met de penning werd destijds de moord op de gebroeders De Wit herdacht. Het startbod lag op €30.000, maar verzamelaars dreven de prijs snel flink op. De koper is niet bekendgemaakt. De gedenkpenning blijft wel in Europa. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

Er zijn twee stratenmakers. Jarenlang werken ze met elkaar. 'S Morgens komen ze, goedemorgen. 'S Avonds gaan ze, tot morgen. Voor de rest helemaal niks. Nou, fijn, op een gegeven moment staan ze, zitten ze te straten. Begint die ene te roepen: Dr. Albert Schweitzer! Dr. Albert Schweitzer! Die andere kijkt om. Hij zegt: wie is dat in godnaam? Hij zegt: dat weet jij niet, hè? Hij zegt: dit is een van 's werelds beste geleerden. Hij zegt: kijk, dat leer ik op de universiteit in Leiden. Hij zegt: zit ik 2 avonden in de week. Zo, zegt die andere, zo wel. Nou, dan gaat 14 dagen overheen. Roept hij weer: John F. Kennedy! John F. Kennedy! En die andere kijkt erom. Hij zegt: wie is in godsnaam John F. Kennedy? Hij zegt: weet je niet, hè? Hij zegt: dat is het ex-president van Amerika. Hij zegt: kijk, dat leer ik op de universiteit in Leiden, 2 avonden in de week. Oh, zegt die andere, die wil mijn galsen. Hij gaat 14 dagen overheen, roept die andere: Kan de Vos! Kan de Vos! Kijk die om. Hij zegt: wie is een godsnaam Ton de Vos? Hij zegt: dit is die kerel die je vrouw wel ligt te duwen als je

Ja, zodra die voorspellingen voor het weer weer wat warmer worden, dan merk je het aan de muziek, hè? Ja. Dan komen er net eventjes weer wat meer zomerse liedjes in, hè? Twee liedjes, back-to-back classics, die we in herhaling hebben gegooid natuurlijk. Want je hebt ze allemaal, als je vaste luisteraar bent, al een keertje gehoord. Een paar weken of misschien wel een paar maanden geleden. En nu komen ze weer eventjes terug zonder verhaal erbij. Want we hadden toen een verhaaltje erbij, hè. Van wat is waar eigenlijk, hè. Van waar gaat het liedje over en welke verbinding hebben die twee liedjes met elkaar. Goed, voor de wekker wakker, we kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, de NS, de BOA's, die dragen vandaag voor het eerst een wapenstok. Het gaat om een proef van een jaar. De proef wordt lokaal uitgerold. Eerst Rotterdam Centraal en vervolgens in Den Haag, Zwolle en Zetogemos. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service eraan mee. Ja, het is verantwoordingsdag van de Algemene Rekenkamer, waarop wordt teruggekeken op het afgelopen jaar in rapporten. Zo wordt er ook samengevat waaraan de ministeries belastinggeld hebben besteed en hoe effectief dat was. Ja. En de Rijksuniversiteit in Groningen en de Waddenvereniging die plaatsen de eerste onderwatermicrofoons in de Waddenzee. Men wil daarmee een beeld krijgen hoe de bruinvis in zee het water gebruikt. En daarnaast te kijken hoe groot de overlast onder water is van mensen. Ja, mensen maken natuurlijk veel geluid. En daar hebben dieren last van. En dan wil men met die microfoons eens kijken onder water. Van wat voor effect heeft dat op dieren. En vooral de bruinvissen. En voor het eerst in zijn 20-jarig bestaan gaat de PVV een wethouder leveren. De partij komt in de coalitie in het Brabantse Rukven. Nou ja, vorige week toen sloot de PVV een coalitieakkoord met de Volkspartij en het CDA. En nu mogen ze dus een wethouder gaan leveren. Ja. Nou, en verder nog meer nieuws van de afgelopen nacht. In de Oekraïne zijn in april... Was er niet helemaal klaar. Ja, in Oekraïne zijn in april zeker 238 burgers gedood door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal burgerslachtoffers in het land sinds juli vorig jaar. Toen vielen er 312 doden. Dat hebben de Verenigde Naties en de VN becijferd in een overzicht. Ja, en de VN die wijst ook op de gevolgen van de aanvallen op de Oekraïnse infrastructuur. Ja, en verder nog meer nieuws. Een kliniek die moest al in 2018 moeders informeren over massadonoren, maar heeft dat niet gedaan. En Oostenrijk die verdenkt twee mensen van deelname aan de sniper safaris in Sarajevo. Ja, dat zijn mensen die je betalen dan. En dan krijgen ze geld. En dan mogen ze dus in Sarajevo gaan schieten. Of althans, dat hebben ze gedaan. Ja. En op deze dag in 2007 in de Hartwell Arena in Finland, in Helsinki, wordt Nederland in de voorronde van het Eurovisie Songfestival uitgeschakeld. Het Cilia Romli die zingt On Top of the World. Het levert te weinig punten op voor een plaats in de finale. Het liedje heeft het dus niet gered. Ja, in 1998 had ze meer succes. Toen eindigde ze met het liedje Hemel en Aarde in de finale. En dan kwam ze zelfs op de vierde plaats. Maar ja, On Top of the World van Cilia Romli werd dus helemaal niks. Maar ja, toch gaan we hem draaien.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De peukenposters bij het busstation Vredesplein in Waalwijk hangen er nu bijna 2 maanden. Volgens de gemeente is de campagne een succes en wordt het doel van minder afval behaald. Op de peukenposters kunnen rokers hun peuk uitdrukken om zo met de brandplekken tot een boodschap te komen. Vervolgens kunnen zij deze peuk meteen in de prullenbak gooien die eronder staat. Op de plaatsen waar mensen zitten, in het midden van het busstation, gaat de gemeente nog vervolgstappen inzetten om ook daar het afval te verminderen. De gemeente Loon op Zand wil van inwoners weten welke locaties zij geschikt vinden voor extra laadpalen. Momenteel telt de gemeente Loon op Zand 778 elektrische auto's en neemt de vraag naar laadpalen alleen maar toe. Inwoners kunnen hun mening geven via het participatieplatform van de gemeente. Daar kunnen zij per locatie aangeven of er een laadpaal daar geschikt is of niet. Het kunstpodium in Dongen kreeg afgelopen maandag slecht nieuws. Bij het oude pand van de Heilig Hart School waren meerdere muziekinstrumenten van de kunstvereniging gestolen. Een aantal kinderen repeteerden daar voor een muziekproject. Onder andere 3 microfoons, een gitaar, een basgitaar en een speaker werden meegenomen. Via Facebook roept het kunstpodium de daders op om de spullen terug te brengen. Het seizoen zit er inmiddels op voor RKC Waalwijk en de spelers hebben nu ook vakantie. Een mooi moment om terug te blikken op het eerste seizoen van hoofdtrainer Sander Duits. Langs Straat Media blikte in een interview met de oefenmeester terug op het afgelopen jaar, de belangrijke momenten en het mislopen van de promotie. Dit interview is donderdag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Info en hits. Langstraat FM.

lekkers vandaag, Rayo Bente. Op kantoor of lekker buiten, wie zal het zeggen? Hè? Vieze Zet en de Worker hoor je van lang geleden. Voor de Wekker Wakker, het ochtendradioprogramma wat er elke dag is, zoals je weet, tussen 6 en 9 uur. Ja, eventjes terug in het verleden, op deze dag in 1967 op 20 mei. In Amsterdam demonstreren 10.000 mensen tegen de Vietnamoorlog. En de Beatles-film Let It Be gaat in première in Engeland. En dat gebeurde drie jaar later, in 1970. En in 1967 op deze dag, de Britse omroep doet A Day in the Life van de Beatles in de ban. Want er zijn verwijzingen naar drugs. En dat vinden ze daar in Engeland niet fijn. Nou ja, goed, even kijken, welk liedje was dat ook alweer?

Ah, David, ja, Frederik, misschien staat het daar wel voor, hè? Wie zal het zeggen, hè? Ja, je hoort de words, don't come easy to me. Ja, voor de wekker wakker vandaag woensdag 20 mei. Het is de verantwoordingsdag, ja, in heel Nederland. Ja, het is de beltjesdag, wordt het ook wel genoemd, of de gehaktdag. Ja, vandaag wordt in de Tweede Kamer gepraat over de jaarverslagen. En het is vandaag ook nog de Wereldbijendag. Ja, de Verenigde Naties hebben namelijk vandaag uitgeroepen tot Wereldbijendag. De World Bee Day. Nou ja, ze hebben niet ideaal weer van vandaag. Het is nog niet lekker warm, want daar houden bijtjes van. Maar goed, vanaf zondag kunnen ze lekker rond gaan vliegen. Ja, de bewustwording wordt vandaag, als het goed is, vergroot van het belang van de bijdrage van bijen aan een duurzame ontwikkeling. Ja, en ik had het eerste uur ook al gemeld. Het is vandaag de Annie M.G. Smeeddag. Ja, het is namelijk vandaag de verjaardag van de Nederlandse schrijfster Annie M.G. Smeed, die al overleden is. Ja, deze dag is in 1997 uitgeroepen tot de jaarlijkse Annie M.G. Smeeddag. Ja, in tal van Nederlandse gemeenten worden met name in bibliotheken activiteiten aangeboden. Ja, en ik zei het al, ze heeft zoveel liedjes gemaakt. Ja, en misschien wel een van de bekendste is deze.

0: Ja, Koude Kak, de kat van ome Willem is op reis geweest. Ja, ook een liedje wat geschreven is door Annie M.G. Smit, hè? Ja, het is vandaag de Annie M.G. Smit-dag. Zo. Nou, we kunnen er nog twee doen volgens mij, hè? Ja, dat moet toch wel lukken. En dan gaan we weer eventjes even slapen. En dan zijn we er gewoon morgen weer.
1: Lijnstraat FM.
0: Zo is het. Kelvin Hell is onderweg. Jazzy met Satisfy.

was er weer. Dit was Volgende Week Wakker. Zo dadelijk Erik Languit, oftewel Langstraat Languit. Ja, Erik is misschien ook wel Languit, wie zal het zeggen natuurlijk, maar goed. En vanmiddag natuurlijk de middagmix met Rijn Roosendaal.

0: En vanmiddag natuurlijk ook nog nacht samen met voor zes klaar. En voor dit radioprogramma moet je nog eventjes wachten. Morgenochtend zijn we er weer natuurlijk van 6 tot 9. En dan alweer aflevering 5349. Goeiedag.
1: Bye bye.
0: Bye bye. Nou, geniet in elk geval van de regen vandaag nog, maar het wordt morgen beter. Doei!

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
1: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. De buitenlandminister zou hierover volgende week op Cyprus gaan vergaderen. Zo bericht de krant op basis van anonieme bronnen. Ook in Oostenrijk worden twee mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. Eerder werd al bekend dat de Italiaanse autoriteiten de betrokkenheid van meerdere Italiaanse mannen aan het onderzoeken zijn. De bedragen die vermogende buitenlanders, onder wie ook Fransen en Zwitsers, voor een weekend schieten aan de Bosnische Serviërs betaalden, lagen rond de 100.000 euro. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De twee schudden elkaar de hand op de trappen van de grote hal van het volk. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. Ze gaan vandaag praten over de oorlog in het Midden-Oosten en andere gemeenschappelijke internationale kwesties. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Hij maakte een wandeltocht in een gebied in het noordwesten van het Caribisch eiland, bij Wells Bay. Er werd met helikopters en drones naar de man gezocht. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het wandelgebied wordt vandaag weer voor het publiek opengesteld. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uw computerstudent.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Mag.
17: Wat mag?
16: Je weet wel, Mac.
17: Hè?
16: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
18: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
19: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
20: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
21: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
22: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
23: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
24: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De peukenposters bij het busstation Vredesplein in Waalwijk hangen er nu bijna 2 maanden. Volgens de gemeente is de campagne een succes en wordt het doel van minder afval behaald. Op de peukenposters kunnen rokers hun peuk uitrukken om zo met de brandplekken tot een boodschap te komen. Vervolgens kunnen zij deze peuk meteen in de prullenbak gooien die eronder staat. Op de plaatsen waar mensen zitten, in het midden van het busstation, gaat de gemeente nog vervolgstappen inzetten om ook daar het afval te verminderen. De gemeente Loon op Zand wil van inwoners weten welke locaties zij geschikt vinden voor extra laadpalen. Momenteel telt de gemeente Loon op Zand 778 elektrische auto's en neemt de vraag naar laadpalen alleen maar toe. Inwoners kunnen hun mening geven via het participatieplatform van de gemeente. Daar kunnen zij per locatie aangeven of er een laadpaal daar geschikt is of niet. Het kunstpodium in Dongen kreeg afgelopen maandag slecht nieuws. Bij het oude pand van de Heilig Hart School waren meerdere muziekinstrumenten van de kunstvereniging gestolen. Een aantal kinderen repeteerden daar voor een muziekproject. Onder andere 3 microfoons, een gitaar, een basgitaar en een speaker werden meegenomen. Via Facebook roept het kunstpodium de daders op om de spullen terug te brengen. Het seizoen zit er inmiddels op voor RKC Waalwijk en de spelers hebben nu ook vakantie. Een mooi moment om terug te blikken op het eerste seizoen van hoofdtrainer Sander Duits. Langs Straat Media blikte een interview met de oefenmeester terug op het afgelopen jaar, de belangrijke momenten en het mislopen van de promotie. Dit interview is donderdag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons info@langstraatmedia.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Huisdierenverzekeraar Figo Pet meldt dat het aantal claims het afgelopen jaar is verdubbeld. Dierenartsen zijn steeds sneller in staat om de juiste diagnose te stellen. De baasjes van de huisdieren zijn zich steeds meer bewust van de invloed van voeding op de gezondheid van hun dieren. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. Het bedrijf pleit voor een betere aanduiding van allergenen, zoals die ook op etiketten voor menselijke voeding bestaat. De Verenigde Staten zullen de komende jaren meer troepen uit Europa terugtrekken dan de eerder deze week aangekondigde 5000. Dat zei de hoogste NAVO-commandant in Europa, Grinkowitz, na overleg in Brussel. De VS blijven wel de zogenaamde nucleaire paraplu voor NAVO-landen leveren. De alliantie blijft volgens de Amerikanen wel bestaan, maar de Europese landen moeten meer gaan doen voor hun eigen verdediging. Ook in Oostenrijk worden twee mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. Eerder werd al bekend dat de Italiaanse autoriteiten de betrokkenheid van meerdere Italiaanse mannen aan het onderzoeken zijn. De bedragen die vermogende buitenlanders, onder wie ook Fransen en Zwitsers, voor een weekend schieten aan de Bosnische Serviërs betaalden, lagen rond de 100.000 euro. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. De buitenlandminister zou hierover volgende week op Cyprus gaan vergaderen. Zo bericht de krant op basis van anonieme bronnen. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
15: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
16: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
17: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
18: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
19: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
20: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
21: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
22: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
23: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker lang luisteren.

Morgen. We gaan nog even lekker op een fietsje, maar ja, toen ik helemaal op een fietsje wilde stappen, toen begon het weer te regenen. Maar als ik zo eens naar buienradar kijk en de rest van de week, dan gaan we het heel goed krijgen. Want ja, niet voor de natuur in ieder geval, maar het gaat naar de 30 graden heel lang. Rond de 20, 25 graden. En het blijft ook heel lang lekker droog. Op dit moment natuurlijk buiten 15 graden. En we gaan vandaag naar zo'n graadje of 18. Ja, lekker. En het is rustig op de Brabantse wegen. Heel veel leuke muziek nog onderweg, zoals deze van Russo en Emma Heesters, die een tattoo heeft laten zetten.

0: Russo en Emma Heesters. En liefdesverdriet. En Emma die heeft een tattoo op de buik laten zetten. Dat was een uitspraak van Jade die onlangs is overleden. Ja. Dat wil ik je even laten weten. We hebben ook nog een jarige vandaag. Zij wordt maar liefst 80 jaar oud. Shirley Sarkisia, zo heet ze officieel. En dan ook nog Lapierre erachter. Maar haar artiestennaam is gewoon Cher.
1: Wij zijn 100% Langstraat. En hits. Langstraat
0: FM. Ja, dan moet je een oude klassieker draaien, toch? We gaan terug naar 1972.

laten plassen, chirurgie. Zelfs wat ribben weg laten halen, vel weg laten halen. En ja, ze ziet er nog steeds strak uit op de 80 jaar. Ja, dat wordt ze in ieder geval vandaag. Cher, je hoorde het hier op Langstraat FM. Met Gypsy's Tramper. Dat dus. Ja, de zomer komt eraan. Dus tijd voor zomerse klanken op Langstraat FM. Worden we daar vrolijk van? Ik wel in ieder geval. De korte broeken hangen al klaar.

Straks ook nog hebben over de robarun die door Dongenweg heen komt. Ja, Go Waalweg Festival komt er ook weer aan. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. Oftewel, nog veel dingen. En ook niet te vergeten, de kermis in Dongen. Die komt er ook nog aan. In Drunen bedoel ik, wacht even. Nee, in Drunen komt de kermis aan dit weekend. En nu tijd voor Suzanne Vega.

0: DNA samen met Susanne Vega en Tom's Dinner. We gingen terug naar 1990. Ja, en zoals iedere dag hebben we ook wat cabaret in de uitzending. Nu hebben we iets opgezocht van Tim Fransen. Hij is best wel leuk.
1: Ik snap ook wel. Hè. Voorbeelden van flappe oren en kalknagels zijn relatief triviaal. Ik snap dat ze geen recht doen aan de minder triviale dingen die veel mensen met zich meedragen. Nou, ik weet zeker, er is geen mens in deze zaal. En die niet weet wat het is om je angst of je verdriet te verhullen. En wat het is om je gebreken, je onzekerheden te maskeren. En wat de angst is om door de mand te vallen. En dan denk ik, ja, wat doen we zelf aan? En we lopen al rond in een lichaam dat langzaam uit elkaar valt. Elk moment kan een noodlot toeslaan. Daar gewoon nog een hele collectieve façade waarin alles wat faalt voor elkaar gecamoufleerd moet worden, alsof elkaars grootste vijanden zijn, terwijl we toch elkaars hand zouden moeten vasthouden. En daarom kan ik ook nog steeds zo boos worden om dat ene zinnetje. Wij Nederlanders zijn nog nooit voor iemand bang geweest. Maar ik ben zo vaak voor andere mensen bang. Alleen een psychopaat is nooit bang. Nee, ik was vanavond nog bang voor jullie, bang voor de mogelijkheid om afgewezen te worden. Nou, een van de meest essentiële dingen die je moet leren als je op een podium staat. Ja, is je angst maskeren. En wat niemand wil, op zo'n ontspannen avondje uit. Kijk naar iemand die vergaat van de zenuwen. Hier. Okselpet. Ergens vind ik het ook frustrerend in dit beroep. Wij hebben een soort contact. Ja, omdat ik hier in mijn eentje op een podium sta en in mijn eentje aan het woord ben, is een echt gelijkwaardige band tussen jullie en mij vrijwel onmogelijk. Ik bedoel, ik deel al mijn gebreken met jullie. Wel, andersom vind ik jullie behoorlijk onkwetsbaar opstellen vanavond. Dan zou ik denken, hoe mooi zou het zijn als iedereen hier vanavond een verborgen gebrek van zichzelf zou delen. Hoe troostrijk, hoe verbindend zou dat zijn? Ilko, zou ik nog wat meer zaallicht van je mogen? Even kijken hoe we dit gaan aanpakken. Wat is het? 550 man. Ik vrees dat het een beetje in de knel gaan komen met de tijd. Oké, stel ik voor dat we alleen de eerste rij even doen. Vinden jullie leuk, hè? Nee, het zou oneerlijk zijn. Ik heb het veel beter bedacht. Nou, ik was even naar de apotheek gegaan. Ik heb een paar spolletjes meegenomen. Ja, bijvoorbeeld, hier lees ik dan bijvoorbeeld van 1 op de 4 vrouwen heeft last van ongewenst urineverlies. Oké, handjes in de lucht. Eén op de 4, hè? Oké, 0 schrijf ik op. Kijk, wat hebben we hier? 1 op de 2 volwassenen, dat is 50%. Hè, dat kan je missen. Hè? En wel eens last van aanbijen. Oké, handjes. 1. Ja, daarbovenin kan ik heel moeilijk zien vanwege het tegenlicht. Zou het misschien helpen als je misschien iets van bingo of zo zou kunnen roepen? Of, 1. Oké, ik had ongeveer 275 verwacht, maar het is er 1. Kijk even hier. 1 op de 5 volwassenen heeft last van psychische klachten. Waarvan 1 op de 20 ernstig. Laten we beginnen met de ernstige gevallen. Ernstige gevallen. En hier lees ik ook nog 1 op de 10 volwassenen in Nederland slikt antidepressiva. Dus ongeveer 55 mensen in deze zaal, zou je verwachten. Nee, ook 0. Ja, statistisch gezien zijn jullie een zeer opmerkelijke zaal. Eigenlijk kan ik maar 2 opties bedenken, afgezien van de man die de moed had om zich kwetsbaar op te stellen. Voor de rest, Ja, ja, ofwel jullie bewijzen met een punt hoezeer we getraind zijn in het maskeren van onze zwakheden. Ofwel, na één voorstelling over Friedrich Nietzsche heeft mijn doelgroep zich uitgekristalliseerd het vrijwel louter Ubermenschen. Het overleg maar weer, Hilco. Ik was er weer alleen op.

0: is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De peukenposters bij het busstation Vredesplein in Waalwijk hangen er nu bijna 2 maanden. Volgens de gemeente is de campagne een succes en wordt het doel van minder afval behaald. Op de peukenposters kunnen rokers hun peuk uitrukken om zo met de brandplekken tot een boodschap te komen. Vervolgens kunnen zij deze peuk meteen in de prullenbak gooien die eronder staat. Op de plaatsen waar mensen zitten, in het midden van het busstation, gaat de gemeente nog vervolgstappen inzetten om ook daar het afval te verminderen. De gemeente Loon op Zand wil van inwoners weten welke locaties zij geschikt vinden voor extra laadpalen. Momenteel telt de gemeente Loon op Zand 778 elektrische auto's en neemt de vraag naar laadpalen alleen maar toe. Inwoners kunnen hun mening geven via het participatieplatform van de gemeente. Daar kunnen zij per locatie aangeven of er een laadpaal daar geschikt is of niet. Het kunstpodium in Dongen kreeg afgelopen maandag slecht nieuws. Bij het oude pand van de Heilig Hartschool waren meerdere muziekinstrumenten van de kunstvereniging gestolen. Een aantal kinderen repeteerden daar voor een muziekproject. Onder andere 3 microfoons, een gitaar, een basgitaar en een speaker werden meegenomen. Via Facebook roept het kunstpodium de daders op om de spullen terug te brengen. Het seizoen zit er inmiddels op voor RKC Waalwijk en de spelers hebben nu ook vakantie. Een mooi moment om terug te blikken op het eerste seizoen van hoofdtrainer Sander Duits. Langs Straat Media blikte in een interview met de oefenmeester terug op het afgelopen jaar, de belangrijke momenten en het mislopen van de promotie. Dit interview is donderdag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

Ja, 1 is 1, ofwel 1 is 1. Je hoorde Nick McKenzie. Ja, we gingen een heel eindje terug in de tijd naar 1973 alweer. Ja, 53 jaar. En nog steeds komen die klanken langs, heerlijk. Het is 16 graden in de Langstraat en daar staat een flitser op de A27 bij hectometerpaal 13.9. Dus houd daar rekening mee als je van Breda afkomt.

0: Ja, wat is dit eigenlijk? Gewoon een heel lekker nummer. De laatste nieuwe van Bruno Mars. Bruno Mars, zo moet ik het zeggen. Risk It All. En ja, Risk It All. Dan gaan we even naar een risico. Want het risico dat er dit jaar veel uitvallers gaan komen, dat denk ik wel dat dat gaat gebeuren. Peter Willeborn is aan de telefoon van de Europa Run Dongen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat ik wil zeggen.
1: Mooi bruggetje.
0: Ja, het is wel een risico aankomend weekende.
1: Het blijft altijd een avontuur. Je hebt het over de Europa Run.
0: Ja.
1: En dat blijft altijd een avontuur. En daar spelen heel veel dingen bij. En jij doelt natuurlijk op het weer.
0: Ja.
1: En dat het
0: ja.
1: ineens 28 graden gaat worden. Ons team gaat al voor de 18e keer mee. Het halve lijntje uit Dongen. En we hebben alles al meegemaakt van enorme buien, onweer, hagelstenen. Maar ook boven de 30 graden. Dus ja, we zijn er wel
0: op getraind. Opgetraind.
1: Getraind, dat is een beetje moeilijk natuurlijk, want het is niet zo lekker weer geweest de laatste tijd. Maar we nemen bijvoorbeeld extra water mee. En we hebben zelfs allemaal van ons eigen team buffs van die hoofdbedekkende dingen. En die houden we koel en dergelijke. En we houden elkaar in de gaten. Maar we nemen voor de zekerheid AED's mee hoor, als je al met gerust
0: is. Dan is het goed. Ja, het halve zolenlijntje, die doet wat je al zei, die doen al meer dan 15 jaar mee met de Roppergen. Voor de mensen die zoiets hebben van Roppergen, wat is dat ook alweer?
1: Die zijn er nog een paar, hè, die dat niet kennen. De Roodstad van Rotterdam, de Pavel Parijs en daar rennen wij tussen. In estafette vorm. Dat is 547 kilometer dit jaar. En dat doen we voor de palliatieve zorg kanker, voor kankerpatiënten.
0: Ja, allemaal voor het goede doel.
1: Ja. Dus het komt bij elkaar in het Pinkster weekend altijd. Maar we zijn het hele jaar door Europa Run team, zeg ik altijd.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben de voorzitter en teamcaptain. Dus dat die soort pep talk hoort er af en toe bij. Maar het is niet zo heel hard nodig, want we hebben een heel actief team. We zijn al in de zomer vorig jaar, najaar, zijn we begonnen. En met allerlei acties om geld te genereren voor het goede doel.
0: Ja. Wat gaan jullie dit jaar ophalen? Is dat al bekend? Of is er al een richtlijn, zal ik het anders zeggen?
1: Ja. We maken het bekend met de doorkomst van Dongen.
0: Daar
1: zal ik het over hebben. Dus ik houd het bedrag nog eventjes onder de pet. Maar ik kan wel zeggen, vorig jaar hadden we een recordbedrag netto €43.000.
0: Mm-hmm.
1: En in die richting, misschien zelfs iets erboven, komen we dit jaar weer. Dus hier zit een trotse teamcaptain sowieso al voordat we gestart zijn.
0: Ja, dat kan ik me eigenlijk wel voorstellen. In ieder geval, dat gaat dit weekend plaatsvinden. Maar wat er nog meer gaat plaatsvinden, voor de vijfde keer komt de Europa Run door Dongen heen.
1: Klopt.
0: Met een groot festijn.
1: Ja, daar zijn we trots op. Want daar hebben we zelf als Dongen voor gezorgd. Durf ik wel een beetje te zeggen. Aangevraagd bij de Stichting Europa Run. Of als we dan toch door Brabant gingen. Of we dan die

0: Dan gaan we helemaal naar het oosten, tot bij Dongen. En dan gaan we weer terug over Breda, Roosendaal en dan richting Rotterdam. En dat konden we alleen maar voor elkaar krijgen als we een mooie doorkomst beloofden. En dat hebben we nu voor 15 jaar op rij gedaan. In het begin was dat alleen bij Atledo. En dat was van het begin heel erg groot daar. Van honderden mensen. Feesttent. Op de baan worden de teams ontvangen. De hele avond is daar live muziek. En dat is dit jaar weer. En ook daar wordt het elk jaar groter. Elk jaar professioneler, zou ik willen zeggen. 'S Middags begint dat al met een estafette marathon voor allerlei mensen. Ook met live muziek, met allerlei bandjes erbij en dergelijke. Dat doet Atledo voor ons. Daar zijn we heel blij mee. Mm-hmm. Een andere partner van Halve Lijn is de gemeente. Durf ik ook wel te zeggen. Want die route die loopt dwars door het centrum. En daar hebben wij als werkgroep van het Halve Zolenlijntje voor elkaar gekregen dat we behalve die doorkomst bij Atledo nog op 7 andere plekken feest is. En dat moet je zien, dat het is een route van 8 kilometer die door Dongen loopt, die de gemeentegrenzen van Dongen. Mm-hmm. En dan roepen we iedereen op langs die route om zijn huis, zijn tuin helemaal in oranje te versieren. Niet alleen omdat het een makkelijke kleur is, maar iedereen al wat oranje spullen in huis heeft voor het WK en dergelijke in de aprilmaand. Maar ook omdat het de teamkleuren zijn van het Halve Zolenlijntje. Daar hebben we ook bij elk adres langs die route hebben we een envelop met versierspullen om een kliko's te versieren met een hoes en een hele bewonersbrief erbij en dergelijke. Maar er zijn dus ook nog 7 locaties waar feest is. Er zijn 2 buurtverenigingen in West en in langs de Eikse straat die een eigen feestje bouwen. Die hebben tenten daar staan, die hebben allebei bandjes. Daar hebben we ook aan meegewerkt om dat bandjes te krijgen. Ze delen snoep en lekkers uit aan de lopers. En ze willen zoveel mogelijk mensen uit de buurt stimuleren om de lopers en de fietsers toe te juichen.
1: Mm-hmm.
0: Daarnaast lopen wij door de brandweerkazerne van Dongen, door de Jumbo Supermarkt, door de Oude Kerk, door Eagle Shelter. En dan zijn we ook nog, dat vergeet ik eventjes, oh ja, de winkel van Bart is ook altijd een heel groot feest. Daar staat ook weer een beentje buiten en de hele buurt worden opgetrommeld om te komen. En Bart zelf, Bart van Kerkhof, die maakt er zelf een feestje van. Die heeft allemaal oranje drankjes op die dag. Dus er gebeurt echt heel veel in Dongen. En ja, daar zijn we de gemeente, maar ook gewoon de Dongenaren heel dankbaar voor. Want wij weten als roperunners hoe mooi, hoe leuk, hoe belangrijk het ook is dat er steun is van mensen onderweg. Dat er gejuicht wordt, dat er mensen muziekjes draaien, dat mensen met oranje petjes staan. Dat de roperun leeft in Dongen.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen als ik dit zo even zo allemaal hoor. Voor de mensen die willen komen gaan kijken of jullie nog willen gaan sponsoren, is er ergens nog wat meer te lezen, wat meer info te krijgen?
0: Zeker. Eerst even over de tijden.
1: Mm-hmm.
0: Wij starten dus op zaterdag vanuit Frankrijk. En dan lopen we heel de dag en of de avond moet ik zeggen en de nacht door. En dan komen we in de avond van zondag de 24e, dus eerste Pinksterdag, komen we door Dongen. Wij denken met ons eigen team tussen 8 en 9, is een beetje moeilijk helemaal exact te zeggen met die afstanden, komen we in Dongen aan. En de overige teams die komen allemaal, ongeveer zeggen, tussen 6:30 en 10:30 komen ze door Dongen. 'S Avonds dus allemaal, hè, de eerste Pinksterdag. Waar er wat over te lezen is, natuurlijk op onze site www.halvezolenlijntje.nl. We publiceren in het Weekblad van Dongen, we publiceren in Dongen Nieuws. We hebben een eigen de website, ik zeg, Facebook en Instagram, daar staat ook alles op te lezen wat wij doen. En via die website kun je ons inderdaad ook sponsoren en dan sponsoren we niet ons. Wij betalen zelf als teamleden, 25 teamleden, ons inschrijfgeld. We betalen heel ons weekend zelf daar. Alle geld wat wij van donateurs, van sponsors krijgen, gaat naar het goede doel. Daar Stichting

0: open run en die verdeelt het weer onder palliatieve zorg kankerpatiënten.
1: Oké, en vorig jaar hebben ze ook een hele hoop, maar dan echt ook een hele hoop geld binnengehaald.
0: Klopt. Met alle teams samen was het toen 4,6 miljoen, als ik het goed zeg. Er zijn dus meer dan 200 teams die meelopen. We zijn echt niet het enige team. Wij hebben ons steentje bijgedragen, want vorig jaar hebben we bij Atledo toen, bij de doorkomst, hebben we bekendgemaakt dat we toen 43.000 euro netto hadden overgemaakt naar de Stichting Roperun. En ik kan maar vast verklappen dat we, ja, niet alles, want we gaan het weer bekendmaken op die dag zelf, maar dat we weer heel erg dichtbij dat bedrag komen van vorig jaar.
1: Oké, ja, dat is niet verkeerd in ieder geval. Ja, voorheen vertrokken jullie uit Parijs, maar dit jaar niet. Of nu niet meer. Jullie vertrekken vlakbij Montescourt.
0: Ja, we vertrekken vlak Clastres. Dat we niet meer vanuit Parijs vertrekken, dat heeft alles te maken met de Olympische Spelen van vorig jaar. Mm-hmm. Want in de aanloop daar naartoe werd het terrein, we hebben namelijk een heel groot terrein nodig, kun je je voorstellen voor al die teams. Dat werd toen geconfiskeerd als persruimte voor de Olympische Spelen. En dan hebben ze van alles gebouwd, dus dat past niet meer. En toen hebben ze de organisatie een nieuwe startplek gevonden. Die ligt 150 kilometer ten noorden van Parijs. Maar om toch aan de kilometers te komen, kunnen we nu die lus door Brabant maken. Dus wij vinden het helemaal niet erg dat we niet meer vanuit Parijs vertrekken. Wij vinden het juist heel leuk dat we meer kilometers door Brabant lopen en dus ook Dongen kunnen aandoen.
1: Ja, want ik weet dat de Roperun ook wel eens door Kaatsheuvel, dat eigenlijk door de Langstraat is gelopen, maar dit jaar slaan ze het gewoon helemaal over. Alleen Dongen pakken ze en dan gaan ze, ja, echt weer richting, ja, weer terug die kant op.
0: Dat we door Kaatsheuvel en door Waalwijk kwamen, dat was in het coronajaar. Toen was er alleen maar een Roperun mogelijk vanuit Nederland, van de Enschede. Je hebt het ook maar meegedaan. Dus vlak na corona trouwens, tijdens corona kon het natuurlijk niet doorgaan. En toen was er een alternatieve route die inderdaad langs de Langstraat.
1: Ja, want nu pakken ze Hulte, Dongen en dan gaan ze weer terug naar Rijen en dan richting Breda, Rotterdam. En dan gaat dat helemaal goed komen. Ja, voor de mensen die willen komen gaan kijken, ja, je moet niet om 1 uur naar richting Dongen gaan, want anders staan we wel voorbij.
0: Ja, nee, als je komt op zondag rondom 7 uur. Nogmaals, wij komen dus tussen 8 en 9 door Dongen. Hartstikke klein. Je maakt wat mee, want er is echt feest. Er is overal muziek. Heel veel enthousiaste mensen. Dus je mist wat als je daar niet bij bent, zou ik zeggen.
1: Oké, Piet, dankjewel in ieder geval voor je uitleg. Ook succes met het lopen.
0: Dankjewel.
1: En tot volgend jaar. Dankjewel.
0: Ja, dankjewel. We gaan door. Oké, dankjewel voor de aandacht. En succes met die programma.
1: Dankjewel.
0: Prima.
2: Je dag wordt veel relaxter.

East Movement. Hoorde je hier op Langstraat FM. Samen met Ryan Tedder. Ja, zometeen in het tweede gedeelte gaan we praten met Go Waalwijk. Want daar staat ook het een en het ander te gebeuren. Maar voordat het zover is, nog even september. Can't Get Over You. En het nieuws van 11 uur.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In het asielzoekerscentrum Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Er wonen ruim 2300 mensen op de locatie en het COA meldt dat zonder deze beperkte toegang de veiligheid van de bewoners niet langer kan worden gegarandeerd. Het is nog niet bekend waar nieuwe asielzoekers de nacht kunnen doorbrengen als er geen plek voor ze is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie in april op 2,8% is uitgekomen. Vooral de olie- en gasprijzen zijn flink gestegen. De prijs voor benzine steeg met meer dan 20% en die van diesel bijna 50%. Voedingsmiddelen, drank en tabak werden 1,5% duurder en kleding steeg maar 0,5%. De inflatie loopt vooral op door het conflict in het Midden-Oosten. Op station Rotterdam CS hebben vandaag de eerste NS-medewerkers een wapenstok gekregen. Later in het jaar gaan ook de stations Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch meedoen aan de proef om de veiligheid voor handhavers van de Nederlandse spoorwegen te vergroten. Volgens staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is het helaas een noodzakelijke stap omdat de agressie tegen NS-medewerkers toeneemt. Alle conducteurs krijgen dit jaar een bodycam. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Huisdierenverzekeraar Figopet meldt dat het aantal claims het afgelopen jaar is verdubbeld. Dierenartsen zijn steeds sneller in staat om de juiste diagnose te stellen. De baasjes van de huisdieren zijn zich steeds meer bewust van de invloed van voeding op de gezondheid van hun dieren. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. Het bedrijf pleit voor een betere aanduiding van allergenen, zoals die ook op etiketten voor menselijke voeding bestaat. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl. Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
15: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
16: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
15: Klinkt goed.
16: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
17: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
18: Mag.
19: Wat mag?
18: Je weet wel, Mac.
19: Hè?
18: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
20: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
21: Mensenrelatie, Radboud Visser.
22: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
21: Jazeker.
23: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
25: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
24: Help je mee?
26: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker.

0: Ja, Miss Madonna uit de tijd dat ze nog jong en fruitig was. In ieder geval heel lang geleden. Het is 16 graden in de Langstraat. En het is rustig op de Brabantse wegen. Alleen we hebben een flitser staan bij hectometerpaal 13.9 op de A27 tussen knooppunt Hooipolder richting de A59 richting Oosterhout. Dus houd daar rekening mee. En waar we ook rekening mee moeten houden is dat Go Waalwijk weer in de studio is. En dat hij het een en het ander te melden hebben. Goedemorgen Edwin, goedemorgen Carla.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, het Go Waalwijk Festival komt eraan en de zomer van Go Waalwijk komt eraan, Edwin.
1: Ja, dat klopt. De zomer komt eraan en dat betekent dat heel veel organisaties hard aan de gang gaan om er weer een mooie Waalwijkse zomer van te maken.
0: Ja.
1: En daarin gaan we als Go ook flink wat ondersteunen. Dat afgelopen jaar hebben we de Waalwijkse zomerweken gehad. Mm-hmm. Georganiseerd met de club van de Halve Zolen Festival. Theater De Leest, Schoenenkwartier, De Bis. Van alles wat er in het centrum gebeurt. Hè, dus ook in het stadspark, in de kiosk aan evenementen. Maar vorig jaar hadden we ook binnenste buiten. Heel veel activiteit ook voor kinderen door heel de gemeente heen. Vanuit de Tavernue en vanuit Contour de Twerren en RKC en dergelijke. Dat alles wordt georganiseerd. Dat gaan we nu bij elkaar brengen. Tot één groot communicatietraject wat de Waalwijkse Zomerweken gaan heten. Om zo onze inwoners weer goed te kunnen informeren van wat is er allemaal te beleven in onze fantastische gemeente. Op het moment dat je vrij bent van school of vrij bent van werk en dat je de mooie culturele en sportieve evenementen kan beleven.
0: Dus al het versplinterde wordt allemaal bij elkaar gebracht tot één geheel en voor iedereen makkelijker.
1: Ja, dat is zeker wat we gaan doen. En ook een mooi boekje ontwikkelen en de goede flyers, zodat we ook de kinderen en de inwoners goed kunnen informeren voor wat er te doen is, dat ze het ook kunnen vinden. En daarin samenwerking met alle organisaties die dus van alles doen, creëren we de Waalwijkse Zomerweken. Die een start zullen hebben rondom 27-28 juni... als het straattheaterfestival ook in het centrum is. En we hopen dat af te sluiten uiteindelijk op 27 september... met een fantastisch Go Waalwijk Festival. Dus een hoop te doen en een hoop te gebeuren.
0: Oké, maar het worden de Waalwijkse Zomerweken... maar blijven ze wel hun eigen naam houden? Bijvoorbeeld het theaterfestival. Er wordt dan niet Waalwijkse Zomerweken theaterfestival?
1: Nee. Ze kunnen gewoon van hun eigen activiteit gewoon hun naam behouden. Ja. Het enige wat we doen is overkoepelend dat de Waalwijkse Zomerweken... week heet. En wat Theater De Leest aan het organiseren is, dat is onder naam van Theater De Leest of onder hun naam.
0: Okay.
1: Hetzelfde als de Kennedy Mars. Dat gaat niet de Waalwijkse Zomerweken Kennedy Mars heten. Dat heet gewoon de Kennedy Mars.
0: Oké, je bent goed op de hoogte trouwens.
1: Ik doe mijn best.
0: Ja, de Kennedy Mars van de Langstraat.
1: Kennedy Mars van de Langstraat, ja. Ik zal het getal even niet in mijn mond nemen.
0: Nee, ik wil even testen. Nee, grap. de Waalwijkse Zomerweken in ieder geval, wat je net al zei. Heel veel activiteiten, maar zijn er ook nog nieuwe bijgekomen?
1: Nou, dat hopen we dat die de komende jaren natuurlijk, of het komend jaar erbij gaan komen. Dus We zijn nu allemaal aan het inventariseren wat alle organisaties daadwerkelijk gaan organiseren. Het komende jaar. Nou, een heel groot evenement wat erbij gekomen is natuurlijk de ZLM Tour. Die op 6 september door Waalwijk heen gaat.
0: De ZLM Tour. De naam komt bekend voor, maar...
1: Dat is eigenlijk de Ronde van Nederland. Zo kan je het een beetje zien in het wielrennen.
0: Ja.
1: Die hun afsluitende etappe rondom Waalwijk hebben. Waar ze in de ronde van 35 kilometer 5 keer door Waalwijk komen met de start op het Raadhuisplein. Dat is natuurlijk een fantastisch mooi nieuw evenement die we in ieder geval al hebben. Maar daarnaast hopen we dat we van alle organisaties en Carla, mijn collega, en Judith Leitens, oud-collega, maar ondertussen ook weer aangehaakt bij ons, om dat mee te inventariseren en goed te kunnen ventileren naar alle inwoners toe.
0: Oké. In ieder geval een hele hoop drukte, maar het mooiste moment komt op 27 september.
1: Dat is in ieder geval voor ons het mooiste moment, Erik. Ja, daar heb je een punt. Daar hopen wij de zomer heel mooi af te kunnen sluiten.
0: Ja, eigenlijk normaal begint iemand met zoiets in het begin van de zomer. Maar jullie sluiten ermee af eigenlijk, hè?
1: Wij sluiten ermee af.
0: Ja, heeft ook wel weer iets.
1: Dat heeft iets. En het is natuurlijk ook een beetje het start van het nieuwe seizoen voor alle sport- en cultuurorganisaties. Dus dat ze hun weer kunnen laten zien. En dat we eigenlijk laten zien, het sport- en cultuurseizoen gaat weer van start. En we starten dat met z'n allen in september. Geven we dat een extra push voor alle verenigingen die daar aan deel kunnen nemen.
0: Ja, alle verenigingen.
1: Alle verenigingen die zich melden bij Carla, Judith en mij zijn van harte welkom. Vorig jaar, dan moet ik Carla even aankijken, hadden we hoeveel deelnemers?
2: Ongeveer 85
0: ja.
2: Deelnemende verenigingen, organisaties. En daar nog wat partners bij. Dus volgens mij hadden we iets van 110 plekken inderdaad bezet op het festivalterrein.
0: En voor dit jaar heb je meer plekken?
2: Dit jaar zijn de uitnodigingen, de aanmeldingsformulieren afgelopen week verzonden. Dus wij zijn nog aan het vergaren en kijken wie en wat. Maar zonder dat de aanmeldformulieren verstuurd waren, werden we al meerdere malen gemaild en geappt van wanneer is het? Waar mogen we weer meedoen? Dus de animo is er denk ik zeker.
0: Ook nieuwe aanmeldingen?
2: Daar kan ik nu nog niks van zeggen, want die zijn nog niet geïnventariseerd.
0: Maar niet dat je al iets binnen hebt zien komen van, oh, die hadden we willen hebben. Oh, die zit er nu eindelijk bij. Zo bedoelde ik eigenlijk.
2: Nee, nou, toevallig heb ik van de week de watersportvereniging van de Bergse Maas op de mail gehad. Die hadden nog nooit meegedaan. En die vroegen of ze zich ook aan mochten melden. Het is natuurlijk een watersportvereniging klein, ligt bij het gemaal. Hebben daar allerlei zeilbootjes en zo en wilden zich ook profileren. En die kunnen gewoon aansluiten, dus die zijn van harte welkom.
0: Nog nooit van gehoord van die watersportvereniging. Maar ja, als ik daar rondloop, dan dingen dan hoor ik af. Oh, dat wist ik niet. Oké, vorig jaar is de ijsbaan is daar gepresenteerd.
1: Ja, dat klopt. De ijsbaan gepresenteerd en uiteindelijk ook fantastisch mooi succes geworden volgens mij in onze gemeente, waar heel veel mensen van genoten hebben. Dus ja, daar probeer je dat festival natuurlijk ook wel voor te laten zijn. Van, hey, zijn er nieuwe activiteiten, meld je. En ondertussen merken we wel dat de organisaties doorhebben dat ze wel op het Go Waalwijk Festival aanwezig moeten zijn om een heel groot bereik te hebben om te laten zien wat je aan het doen bent. En dat hopen we komend jaar weer verder uit te breiden. Ik ben ook blij dat jullie weer live komen uitzenden vanaf het festival. Dus ik nodig iedereen uit om dan eens te kijken hoe jij normaal zit je hier binnen, maar dan mag je buiten zitten. En dan kan iedereen ook dit soort activiteiten zien. Dus ja, we hopen dat nu de uitnodigingen de deur uit zijn, dat de aanmeldingen gaan binnenstromen en dat Carla en ik het plaatje uiteindelijk neer kunnen gaan leggen in het centrum. Afhankelijk van wat werkzaamheden die er natuurlijk allemaal plaatsvinden. Nog die mogelijk wel afgerond zijn of nog net niet afgerond zijn.
0: Werkzaamheden?
1: Als we kijken naar waar de nieuwe Bella Vita gaat komen, daar wordt de bouw in het centrum.
0: Die
1: bouw. En we hebben natuurlijk een stuk renovatie die daar aangekondigd is. Ze zijn nu het huis van Waalwijk in de stijgers aan het zetten in het Schoenenkwartier, wat een doorloop heeft tot eind september, als het goed is. We hopen dat daarvoor eigenlijk alles gereed is. Dus die toezegging hebben we voor een groot deel, maar we weten nooit in de bouw hoe het loopt natuurlijk. Dus dat zijn dingen waar we nu met de puzzel van, oké, waar kunnen we organisaties neerzetten? Wat wordt de looproute om daadwerkelijk iedereen een mooie plek te kunnen geven om zich te profileren?
0: Ja, maar het centrum is in ieder geval groot genoeg.
1: Het centrum is groot genoeg.
0: Ja,
1: alleen we hebben ook heel veel actieve verenigingen. Dus misschien moeten we het centrum wel uitbreiden. Misschien komend jaar, we wachten af.
0: Misschien met die watersportvereniging richting de haven zo. Nee.
1: Misschien moeten we iets van water neerleggen waar we de boot in kunnen leggen. Ja,
2: we hebben een prachtige fontein, hè? Dus we hebben water in het centrum.
0: Fontein, dat spul wat uit water, uit de grond komt door je.
2: Ja, we hebben vorig jaar hartstikke leuke waterspelletjes gedaan van de waterpolen.
0: Ja, dat was ook echt het weer voor ook, moet ik zeggen.
2: Ja, daar hebben we dit jaar weer geregeld, dat weer dus.
0: Oké, het begint nu, ik hoop dat het dan heel de zomer door blijft gaan. We gaan Go Waalwijk opnemen in het programma, iedere donderdagochtend.
1: Ja.
0: Daar ben ik ook weer heel blij mee.
1: Ik mag de Bora even gaan vervangen om iedere donderdagochtend gezellig met jou aan de telefoon te hangen.
0: Ja, of dat gezellig is, nee.
1: Dat maken wij gezellig.
0: Dat maken wij gezellig. Voor de mensen waar het allemaal een beetje te snel voor is gegaan, kijk gewoon even op de website, daar staat alles op.
1: Ja, en wij zullen hem op onze socials ook delen, in ieder geval vanuit Go Waalwijk. En hou onze socials in de gaten en hou onze website in de gaten voor alles wat er gebeurt. En we zullen zoveel mogelijk blijven updaten en aangeven wat er in onze mooie gemeente allemaal te doen is. De hele komende periode vanaf nu tot en met, in ieder geval september, maar uiteindelijk ook het vervolg natuurlijk.
0: Oké.
1: Blijven ze het hele jaar bezig.
0: Wel rustig aan blijven doen, hè?
2: Zeker.
1: Wij doen rustig aan, maar werken wel hard om iets moois van Waalwijk te blijven maken natuurlijk.
0: Gaat goed komen. Carla Arten, dankjewel.
1: Erik, jij bedankt.
2: Dankjewel.

Ja, mijn favoriete band Coldplay hoorde je hier op Langstraat FM. En kloks zometeen hebben we Siem van der K met het regionaal nieuws. Maar voordat het zover is, gaan we even nog terug naar 1991. Samen met Chris Isaak en zijn Wicked Game.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De peukenposters bij het busstation Vredesplein in Waalwijk hangen er nu bijna 2 maanden. Volgens de gemeente is de campagne een succes en wordt het doel van minder afval behaald. Op de peukenposters kunnen rokers hun peuk uitdrukken om zo met de brandplekken tot een boodschap te komen. Vervolgens kunnen zij deze peuk meteen in de prullenbak gooien die eronder staat. Op de plaatsen waar mensen zitten, in het midden van het busstation, gaat de gemeente nog vervolgstappen inzetten om ook daar het afval te verminderen. De gemeente Loon op Zand wil van inwoners weten welke locaties zij geschikt vinden voor extra laadpalen. Momenteel telt de gemeente Loon op Zand 778 elektrische auto's en neemt de vraag naar laadpalen alleen maar toe. Inwoners kunnen hun mening geven via het participatieplatform van de gemeente. Daar kunnen zij per locatie aangeven of er een laadpaal daar geschikt is of niet. Het kunstpodium in Dongen kreeg afgelopen maandag slecht nieuws. Bij het oude pand van de Heilig Hart School waren meerdere muziekinstrumenten van de kunstvereniging gestolen. Een aantal kinderen repeteerden daar voor een muziekproject. Onder andere 3 microfoons, een gitaar, een basgitaar en een speaker werden meegenomen. Via Facebook roept het kunstpodium de daders op om de spullen terug te brengen. Het seizoen zit er inmiddels op voor RKC Waalwijk en de spelers hebben nu ook vakantie. Een mooi moment om terug te blikken op het eerste seizoen van hoofdtrainer Sander Duits. Langs Straat Media blikte een interview met de oefenmeester terug op het afgelopen jaar, de belangrijke momenten en het mislopen van de promotie. Dit interview is donderdag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Ja, jong hart, jong van hart en jong van geest. Zo voel ik mezelf nog steeds. Candy Staten hoor je hier op Langstraat FM. Ja, wat hebben we nog te melden? Dat het buiten inmiddels alweer wat lekkerder, warmer aan het worden is. Inmiddels 16 graden. En de verkeersinformatie. We hebben nog steeds een flitser staan. En die staat tussen knop het Hooipolder naar de A59 richting Waalwijk. En dat is bij hectometerpaal 13.9.
1: Is de flitsschijf van deze week.
2: Miss Montreal met schuilen.

Sanne Hansen, zo heet ze officieel. Maar de band in zijn geheel heet natuurlijk Miss Montreal. En schuilen doet ze af en toe in Bonaire. En daar gaat ze lekker kitesurfen, want daar houdt ze van, onze Sanne. Jo, in ieder geval de laatste nieuwe single van Miss Montreal.

Bastille en Joy. Heb jij nog iets te melden? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl. Bellen mag ook 0416-652-652. En wil je bij mij iets aanvragen via WhatsApp? Dat mag natuurlijk ook. 06-2121-3210. Ooit zag ik ze op het bevrijdingsfestival in Den Bosch. Uit de tijd van Touch Me There. Wat heeft die tante een mooie stem. En voor je hebben het dan natuurlijk over Treintje Oosterhuis. Ooit ook nog wat solo projectjes gedaan. Zoals deze uit 2003. What About Us?

0: What About Us? Je hoorde Treintje Oosterhuis. En van Treintje Oosterhuis gaan we naar Drunen. Maar daar zit Rini voor ons klaar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Rini, jij bent een van de organisatoren van de kermis in Drunen die dit weekend de plaats gaat vinden.
1: Ja, klopt.
0: Ja, op een vernieuwd plein waar jullie niet zo heel erg blij mee waren.
1: Nee, echt niet. Nee. Ja, dat het vernieuwen, dat ken wel, maar we hebben ontzettend veel terrein in moeten leveren. Het is eigenlijk niet bij nagedacht dat er ook een kermis en dat er evenementen moeten komen. Dat is eigenlijk het probleem.
0: Ja, er zijn meestal mensen die dat uitvinden die... Goed, nee, ik ga er niks over zeggen.
1: Maar
0: in ieder geval, het is in ieder geval gelukt. Er staan al een hele hoop kermisattracties. Wat kunnen de mensen dit jaar gaan verwachten in Drunen?
1: Eigenlijk heel veel, want er staan eigenlijk twee topattracties zijn er gekomen, die hebben we gekregen. Nou, eentje is van mijn zoon zelf, dat is de XXL, die gaat over de kop. En dan hebben we zo'n hele grote elastiek, zo'n bungee, dus hij is eigenlijk wel heel spectaculair wat we hebben staan hier in Drunen.
0: Waar je met zo'n bal in zit, bedoel je?
1: Ja, en normaal zie je dat niet vaak op zulke kermissen. Die gaan eigenlijk allemaal naar die hele grote plaatsen en die XXL ook. Die willen allemaal naar die grote plaatsen, maar ze willen toch hier naar Drunen komen.
0: Oké, en die XXL is zo'n stang die over de, waar je in zit in zijn kar, is een bakje.
1: Zo'n hele grote schommel waar over de kop gaat.
0: Ik moet me even voorstellen. Maar goed, voor degenen die willen schommelen in de grote, gewoon naar Drunen gaan, want daar staat die. Oké, maar dat staat er. En natuurlijk ook niet te vergeten een oliebollenkraam.
1: Nou, er staat een breakdance, er staat een wip staat er, een spookhuis staat er, een botsauto staat er, een funhouse staat er. Een Jumbo staat er. Ja, er staat echt veel. Echt een hele gevarieerde kermis staat er. Het staat eigenlijk, ja, van jong en oud staat er. Ja, dat is hier wel te beleven.
0: Oké, en dat staat allemaal zeg maar op het plein en een stukje in de straat?
1: Ja, een stukje in de straat en op het plein.
0: Oké, en zijn er nog buiten de kermis nog andere activiteiten die plaats gaan vinden?
1: Jazeker. Ja, aankomende vrijdag. Kijk even niet op zijn voornaam komt de Wilf. Die bekende artiest die de zomerhit van dit jaar hebt.
0: Ja.
1: Justin de Wild.
0: Justin de Wild, ja.
1: Ja, en zaterdag komen de poppen lopen, figuren voor de kinderen. En maandag komt er, even kijken, welke artiest was dat nou? Ja, ik ken het zo niet in mijn hoofd, want ja, mijn zoon doet het normaal. Mm-hmm. En maandagavond hebben we als afsluiting hebben we vuurwerk achter het gemeentehuis.
0: Ah, dat is ook altijd wel gezellig.
1: En alle winkels die hebben kortingbonnen. Dus ja, dat.
0: Oké, is er ook nog eens. Er zijn verschillende kermissen die ook op een site kortingsbonnen hebben staan. Is dat bij jullie ook?
1: Nee. Wij hebben ze zover, ik weet niet. Maar wij hier doen echte winkeliers doen die bonnen uitdelen. Dus ja, wij willen ze eigenlijk wel een beetje onder
0: jullie zelf
1: ja. En de winkeliers eigenlijk. Het is echt Drunen weten niet. En,
0: ja,
1: dat.
0: Ja, oké. Wanneer gaat de kermis precies van start?
1: Aankomende vrijdag om 2:00.
0: Aankomende vrijdag om 2:00 tot maandagavond 11:00.
1: Ja, klopt allemaal.
0: Oké, helemaal geweldig, helemaal duidelijk. Justin de Wild gaat langskomen. Ja, dat is op dit moment de topper in Nederland, zullen we maar zeggen.
1: Ja, klopt. En die treedt op het kermisterrein op het podium. Dus dat. En we krijgen heel mooi weer, dus we mogen niet mopperen.
0: Dat is één ding wat zeker is. In ieder geval voor veel plezier en een hapje en een drankje naar Drunen dit weekende.
1: Ja, absoluut.
0: Rini, dankjewel voor je tijd.
1: Oké, dankjewel. Fijne dag.

0: Ja, hij weet ook echt niet wat er gebeurt op dit moment met hem.
1: Er is geen vuiltje aan de lucht, geen gezeur en geen gezicht. Oh, cheerio!
0: Cheerio, ja, dit wordt gewoon de zomerhit van dit jaar. Justin de Wild, in ieder geval aanstaand weekende op de kermis in Drunen.

Surrender Your Love. Je hoorde de Nightcrawlers. We gingen terug naar 1995. Ja, wij gaan zometeen naar de boterham. Voor zometeen smakelijkheid. Vanmiddag veel plezier met Rijn. Het zijn middagmeester en Anton van Zesterklaar. Tot morgen.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Algemene Rekenkamer meldt dat het ministerie van Justitie te weinig doet om rechtszaken sneller af te handelen. Bij jeugd- en zedenzaken wordt de norm al sinds 2019 niet gehaald. Ook het ministerie van Defensie krijgt een tik op de vingers. Vandaag is het verantwoordingsdag. De Rekenkamer laat op deze dag weten of de ministeries aan de gestelde eisen voldoen. Volgens de Rekenkamer doen de ministeries over het algemeen weinig met de kritiek. Vanmorgen werden inwoners van de Litouwse hoofdstad Vilnius even kort opgeroepen om vanwege een dronemelding te schuilen. In het parlement ging het luchtalarm af en ook het vliegveld ging dicht. Volgens de defensieminister vloog een drone richting een voorstad ten zuidwesten van Vilnius. De drone werd achtervolgd door gevechtsvliegtuigen van de NAVO. De waarschuwing is ondertussen niet meer van kracht. Gisteren haalde een NAVO-toestel een drone neer die door het luchtruim van Estland vloog. Volgens Oekraïne saboteert Rusland drones die vanuit Oekraïne worden aangestuurd en daardoor elders terechtkomen. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf Italiaanse duikers geborgen die vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar onderwatergrotten om het leven kwamen. Het gaat om vier onderzoekers uit Genua en een duikinstructeur. De autoriteiten onderzoeken wat er met hen is gebeurd. Op de Malediven mogen toeristen niet dieper dan 30 meter duiken. De lichamen werden op zo'n 60 meter diepte gevonden. Tijdens de zoektocht naar de Italianen kwam ook een duiker uit de Malediven om het leven. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Er wonen ruim 2300 mensen op de locatie en het COA meldt dat zonder deze beperkte toegang de veiligheid van de bewoners niet langer gegarandeerd kan worden. Het is nog niet bekend waar nieuwe asielzoekers de nacht kunnen doorbrengen als er geen plek voor ze is. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het Radio Nieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
15: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
16: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
17: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
18: Mag.
19: Wat mag?
18: Je weet wel, Mac.
19: Hè?
18: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
20: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
21: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
22: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
23: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
24: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De peukenposters bij het busstation Vredesplein in Waalwijk hangen er nu bijna 2 maanden. Volgens de gemeente is de campagne een succes en wordt het doel van minder afval behaald. Op de peukenposters kunnen rokers hun peuk uitdrukken om zo met de brandplekken tot een boodschap te komen. Vervolgens kunnen zij deze peuk meteen in de prullenbak gooien die eronder staat. Op de plaatsen waar mensen zitten, in het midden van het busstation, gaat de gemeente nog vervolgstappen inzetten om ook daar het afval te verminderen. De gemeente Loon op Zand wil van inwoners weten welke locaties zij geschikt vinden voor extra laadpalen. Momenteel telt de gemeente Loon op Zand 778 elektrische auto's en neemt de vraag naar laadpalen alleen maar toe. Inwoners kunnen hun mening geven via het participatieplatform van de gemeente. Daar kunnen zij per locatie aangeven of er een laadpaal daar geschikt is of niet. Het kunstpodium in Dongen kreeg afgelopen maandag slecht nieuws. Bij het oude pand van de Heilige Hartschool waren meerdere muziekinstrumenten van de kunstvereniging gestolen. Een aantal kinderen repeteerden daar voor een muziekproject. Onder andere 3 microfoons, een gitaar, een basgitaar en een speaker werden meegenomen. Via Facebook roept het kunstpodium de daders op om de spullen terug te brengen. Het seizoen zit er inmiddels op voor RKC Waalwijk en de spelers hebben nu ook vakantie. Een mooi moment om terug te blikken op het eerste seizoen van hoofdtrainer Sander Duits. Langs Straat Media blikte een interview met de oefenmeester terug op het afgelopen jaar, de belangrijke momenten en het mislopen van de promotie. Dit interview is donderdag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Financiën minister Heijnen wil dat de Algemene Rekenkamer en Defensie de hoofden bij elkaar steken en met elkaar over de aanbestedingen gaan praten. Heijnen zei, ik zet ze beide in een hok, ga erbij zitten en dan gaan we het oplossen. Ik wil dit volgend jaar niet nog een keer horen. Op deze verantwoordingsdag meldt de Algemene Rekenkamer dat Defensie te veel risico neemt door zonder aanbestedingen in te kopen en die discussie laait ieder jaar weer op. Heijnen begint dit zat te worden. En de Algemene Rekenkamer schrijft dat het aantal flexwoningen tegenvalt. Doelen die eerder gesteld werden, zoals het bouwen van 15.000 van dit soort tijdelijke woningen per jaar, werd ruimschoots niet gehaald. Sinds 2021 is er 948 miljoen euro gereserveerd om meer flexwoningen te bouwen, maar dat geld is pas voor een gedeelte uitgegeven. Volgens de Rekenkamer zijn flexwoningen relatief duur en risicovol en ze lossen het woningtekort minder op dan de minister had verwacht. Volgens Frankrijk kan nog niet worden vastgesteld dat er mijnen in de straat van Hormuz liggen. Het land bereidt zich wel voor om, mocht het nodig zijn, mijnen te ruimen. Het ziet er naar uit dat Frankrijk een hoofdrol gaat spelen in een toekomstige internationale missie in de zeestraat. De straat van Hormuz is een belangrijke route die door de oorlog in het Midden-Oosten grotendeels door Iran wordt geblokkeerd, waardoor de scheepvaart praktisch stil is komen te liggen. Volgens het Amerikaanse CBS zouden er in de zeestraat minstens 10 zeemijnen liggen. Er wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie 3,4 miljoen dollar uit het noodfonds ingezet om de uitbraak van het ebola-virus tegen te gaan. WHO verwacht dat het aantal besmettingen blijft oplopen. Ondertussen staat de teller van het aantal bevestigde infecties in Congo op 33. In Oeganda zijn 2 mensen besmet geraakt die in Congo geweest zijn. Mogelijk zijn een kleine 600 mensen besmet en ondertussen vermoedelijk 139 mensen overleden na besmetting met het virus. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het radionieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk die.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
15: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
17: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
18: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
19: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
20: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
21: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
22: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
23: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
24: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De peukenposters bij het busstation Vredesplein in Waalwijk hangen er nu bijna 2 maanden. Volgens de gemeente is de campagne een succes en wordt het doel van minder afval behaald. Op de peukenposters kunnen rokers hun peuk uitdrukken om zo met de brandplekken tot een boodschap te komen. Vervolgens kunnen zij deze peuk meteen in de prullenbak gooien die eronder staat. Op de plaatsen waar mensen zitten, in het midden van het busstation, gaat de gemeente nog vervolgstappen inzetten om ook daar het afval te verminderen. De gemeente Loon op Zand wil van inwoners weten welke locaties zij geschikt vinden voor extra laadpalen. Momenteel telt de gemeente Loon op Zand 778 elektrische auto's en neemt de vraag naar laadpalen alleen maar toe. Inwoners kunnen hun mening geven via het participatieplatform van de gemeente. Daar kunnen zij per locatie aangeven of er een laadpaal daar geschikt is of niet. Het kunstpodium in Dongen kreeg afgelopen maandag slecht nieuws. Bij het oude pand van de Heilig Hartschool waren meerdere muziekinstrumenten van de kunstvereniging gestolen. Een aantal kinderen repeteerden daar voor een muziekproject. Onder andere 3 microfoons, een gitaar, een basgitaar en een speaker werden meegenomen. Via Facebook roept het kunstpodium de daders op om de spullen terug te brengen. Het seizoen zit er inmiddels op voor RKC Waalwijk en de spelers hebben nu ook vakantie. Een mooi moment om terug te blikken op het eerste seizoen van hoofdtrainer Sander Duits. Langstraat Media blikte in een interview met de oefenmeester terug op het afgelopen jaar, de belangrijke momenten en het mislopen van de promotie. Dit interview is donderdag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-1130-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lijnstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een grote meerderheid van de vakbondsleden gaat akkoord met de afspraken die de vakbonden en het kabinet over een nieuwe cao voor rijksambtenaren hebben gemaakt. Na wekenlange stakingen tegen de nullijn werd er eind vorige maand een principeakkoord afgesproken. 160.000 rijksambtenaren krijgen in juli een loonsverhoging van 2,7% plus een eenmalige uitkering. Zo'n 80% van de vakbondsleden stemt met de nieuwe afspraken in. Het opvangorgaan voor asielzoekers COA hanteert vanaf vandaag een nieuw beleid bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is daar te vol en daarom heeft het COA besloten alleen kwetsbare mensen toe te laten. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, maakt zich grote zorgen over de gevolgen van dit toegangsbeleid. Volgens de burgemeester krijgen vaak alleenstaande mannen geen toegang meer en moeten buiten slapen. Westerwolde noemt dat onacceptabel en heeft voor andere opvangplekken bij het ministerie aan de bel getrokken. Uit een analyse van de NOS blijkt dat 4 op de 10 mensen die het afgelopen anderhalf jaar bij lokale asieldemonstraties werden opgepakt, niet uit de bewuste gemeente afkomstig zijn. Sinds 1 januari vorig jaar werden er zo'n 34 lokale anti-AZC-protesten georganiseerd. Een deel daarvan liep uit de hand en daarbij werden zeker 163 mensen gearresteerd. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat de AIVD onderzoekt of er van georganiseerdheid bij protesten sprake is. Vast is komen te staan dat Defend Netherlands heeft opgeroepen naar Loosdrecht te gaan. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte meldt dat de Europese NAVO-landen geen vaste steunbijdrage voor Oekraïne willen afspreken. Hij had voorgesteld 0,25% van het bruto binnenlands product aan Oekraïne te schenken, maar dat plan kan op weinig steun rekenen. De Baltische landen kwamen een tijd terug met het idee om de lasten eerlijk te verdelen. Nederland sloot zich daarbij aan, maar volgens Rutte is er te weinig draagvlak. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het radionieuws.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
0: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
6: Flex Estate. Own your deal.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
15: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
16: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
17: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
18: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
19: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
18: Klinkt goed.
19: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
20: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
21: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
22: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
21: Help je mee?
23: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
24: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
30: Gewoon lekker.

Ach ja, zat bij een hit in de top 40. En dat was deze single, Snitta en Toyboy. Dat lijkt me denken aan Ria Valk. Ik had er ooit een keer een hitje mee. Ik wil graag een Toyboy. Dat was een carnavalshitje. Heeft er misschien niks mee te maken, maar het heeft wel te maken met Toyboys in ieder geval. Die zijn aantrekkelijk blijkbaar. Snitta zong erover. En daarmee begonnen we de middagmix op deze woensdag. Goedemiddag en hartelijk welkom. De zaag is weer weggelegd. We zitten weer aan de goede kant van de week, beste mensen. Op weg naar het weekend. De middagmix is er in ieder geval. Tussen 2 en 3. Jouw maatje muziek ondergetekend door Rijn Roosendaal. En je weet het, hè. Meekijken in de radiostudio kan gewoon via www.rijnroosendaal.nl. Of via de Langstad FM website. www.langstadmedia.nl. Langstad FM kiezen. Via programma's even door naar de middagmix. Heb je de beelden er ook bij. Ook dat werkt. En uiteraard kun je reageren op dit radioprogramma. Kan op twee manieren. Even een mailtje doen. middagmix@langstadmedia.nl. Of voor de snelle mensen onder ons, even appen op de WhatsApp 06-21-21-32-10. Voor de rest het goud van nou traan, de hits van nu, het origineel in de koffer, weer en verkeer en muziek uit de flitsende 50. Jennifer Lopez en David Guetta en Save Me.

Altijd leuk, hè? Belgische muziek. Nederlandstalige muziek was er aan. Shanna, geef mij die glimlach. Je hoort het hier op de middagmix. Op deze woensdag. Terwijl de zon langzaam maar zeker doorbreekt. En het weer langzaam maar zeker beter wordt. En de muziek zonnig en lekker. Terug naar het jaar 2001 nu. Met Alice DJ. Celebrate of Love hier in de middagmix. Op Langstraat FM.

wel uit die dip in ieder geval. Maak je wel wakker met dansbare muziek op deze woensdag. De middagmix op woensdag. We zijn aan de goede kant van de week richting het weekend. Dus we gaan weer happen en stappen richting het weekend. En er hoort dansbare muziek bij in ieder geval. Maar ook de mooiste classicus van wel hier. Brilliant en Cover Mirage is terug hier in de middagmix.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De peukenposters bij het busstation Vredesplein in Waalwijk hangen er nu bijna 2 maanden. Volgens de gemeente is de campagne een succes en wordt het doel van minder afval behaald. Op de peukenposters kunnen rokers hun peuk uitdrukken om zo met de brandplekken tot een boodschap te komen. Vervolgens kunnen zij deze peuk meteen in de prullenbak gooien die eronder staat. Op de plaatsen waar mensen zitten, in het midden van het busstation, gaat de gemeente nog vervolgstappen inzetten om ook daar het afval te verminderen. De gemeente Loon op Zand wil van inwoners weten welke locaties zij geschikt vinden voor extra laadpalen. Momenteel telt de gemeente Loon op Zand 778 elektrische auto's en neemt de vraag naar laadpalen alleen maar toe. Inwoners kunnen hun mening geven via het participatieplatform van de gemeente. Daar kunnen zij per locatie aangeven of er een laadpaal daar geschikt is of niet. Het kunstpodium in Dongen kreeg afgelopen maandag slecht nieuws. Bij het oude pand van de Heilig Hart School waren meerdere muziekinstrumenten van de kunstvereniging gestolen. Een aantal kinderen repeteerden daar voor een muziekproject. Onder andere 3 microfoons, een gitaar, een basgitaar en een speaker werden meegenomen. Via Facebook roept het kunstpodium de daders op om de spullen terug te brengen. Het seizoen zit er inmiddels op voor RKC Waalwijk en de spelers hebben nu ook vakantie. Een mooi moment om terug te blikken op het eerste seizoen van hoofdtrainer Sander Duits. Langstraat Media blikte in een interview met de oefenmeester terug op het afgelopen jaar, de belangrijke momenten en het mislopen van de promotie. Dit interview is donderdag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Sien, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag trekken enkele buien over het land. Later wordt het vanuit het westen droger met meer ruimte voor de zon. Het wordt maximaal zo'n 16 tot 18 graden. Vanavond trekken de laatste buien weg naar het oosten en breekt vanuit het westen geregeld de zon door. Ook komende nacht blijft het droog. Het koelt langzaam af naar een graad of 11. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Later op de dag breekt de zon vaker door. Het blijft droog en het wordt warmer met zo'n 18 tot 22 graden. Dat is goed nieuws, mensen. Goed nieuws voor de barbecue. Dan de verkeersinformatie. 23 files, in totaal 79 kilometer aan files. Dit zijn de knelpunten in onze regio. De A2 is het Hoogenbosch richting Utrecht tussen Culemborg en Knoop en Everdingen. Langzaam rijdt tot stilstaand verkeer. De rechte rijstrook is daar dicht, heeft te maken met een slecht wegdek. Er staat nog wel een file van 3 kilometer en het vertraagt ongeveer zo'n 1 minuut. Ook op diezelfde A2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Everdingen. Langzaam rijdt tot stilstaand verkeer. De rechte rijstrook is dicht. Ook daar is het wegdek slecht blijkbaar. 4 kilometer file, de vertraging is zo'n 5 minuten. En ook op diezelfde A2 afrit en ook knelt het ter hoogte van afrit Geldermalsen en knooppunt Empel. Langzaam rijden, stilstaand verkeer, de rechte rijstrook is daar dicht. Kapotte bus is daar de oorzaak van. Er staat wel 13 kilometer file, de vertraging 19 minuten. Dan de A27, Breda richting Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen. Langzaam rijden, stilstaand verkeer, 4 kilometer file, de vertraging 6 minuten. En ook knelt op diezelfde A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. De weg is daar dicht, de brug staat open. Iemand even de brug wachten wil bellen om de brug dicht te doen. Of zo. Dat waren de knelpunten in ieder geval. Weer een verkeer. De middagmix van woensdag. We kijken in de flitsende 50. En een van die singles die langzaam opmacht maakt is de nieuwe single van Direct. It Won't Fall. MUZIEK

0: zinger van Direct Red Won't Fall. Binnenkort verwacht in de flissende 50. Het leidt ons naar het origineel de koffer. Twee platen met nieuwe en duidelijke relatie. En heb je daarvoor goede ideeën? Ik daag je dan steeds uit. Kom op met je suggestie. Stuur hem op naar via het e-mailadres middagmix@langstamedia.nl. Of heb het even door op 06-21-21-32-10. En op deze beste man weet heel veel, maar jullie weten veel meer dan ik alleen. Dus kom maar op met je suggesties. Vandaag het volgende, het was snel de koffer. Het was in 1978 dat Toto de single Georgie Poggi uitbracht. Toto, 10 singles in de top 40. Waarvan volgens mij geen enkele single nummer 1 notering haalde. Grote hit natuurlijk, Stop Loving You, Africa en Rosanna, Pamela. Don't Change My Heart, dat waren wel de grote hits van Toto in ieder geval. Maar deze single stond niet in de top 40 van Toto. Georgie Poggi is terug te vinden op het album Toto, van Toto, uit 1978. Ja, is toch echt zo. Hij is overgedaan. Riesveld. En dat is gedaan door Erik Benet en Faith Evans. Georgie Poggi, dat gebeurde in 1999. Serieuze remake. En het heeft ook in de top 40 gestaan. Was geen grote hit in ieder geval. Maar 4 weken top 40 en haalde slechts de 33e plaats. Maar je mag zelf bepalen wat je beter vindt. Het origineel van Toto, Georgie Poggi uit 1978. Of via de versie van Erik Benet en Faith Evans, Georgie Poggi uit 1999 een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Hij heeft professioneel undercover, dat is duidelijk dat... Ik ben net Fred Evans met Georgie Borgia uit 1999. Was geïnspireerd door Toto en Georgie Borgia uit 1978. Het origineel in de koffer. Goede ideeën ervoor. Laat het mij maar weten. Stuur je suggestie in via middagmix@langstapmedia.nl. Of heb hem door op 06-21-21-32-10.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Miss Montreal met Schuilen.

hele week lang de flitschijf. Miss Montreal en Schuiden. Momentelijk bericht. Zeker 4 op de 10 mensen die afgelopen anderhalf jaar zijn aangehouden bij lokale asielprotesten kwamen niet uit de bewuste gemeente. Dat blijkt uit een NOS-analyse van de politiegegevens. Sinds 1 januari 2025 waren er zeker 34 anti-AZC-betogingen. Een deel daarvan liep uit de hand en dat leidde tot tenminste 163 aanhoudingen. Van de mensen van wie de woonplaats bekend is, kwam 42% van elders. Minister Van der Brink zei vorige week dat de AIVD onderzoekt of er sprake is van georganiseerdheid bij de betogingen tegen asielopvang. Duidelijk is dat het extreemrechtse Defend Netherlands een oproep deed om naar Loosdrecht te gaan. Tja, je mag natuurlijk wel demonstreren en je mag ook bij je buurgemeente wel demonstreren naar mijn optiek, maar maak er alsjeblieft niet zo'n puin op van. Daar heb je helemaal niks aan, hè?

Marco Bazzato en je hoeft niet naar huis vannacht. Dat is mooi, je mag blijven slapen bij hem. Oké, als het er maar weer verdonder van komt dan. Hey, middagmix is alweer klaar. Ik dank je voor het volgen. Uurtje is zo voorbij, ik weet het. Ik zou liefst wel 2 uur willen doen, maar tja, sponsor gezocht. Moet allemaal in de vrije tijd gebeuren, dames en heren. Dus ja, het is wel werktijd eigenlijk, dus ja. Maar af en toe maken we even een uurtje vrij voor dit radioprogramma. Zo gaat het dan, hè. Zometeen 2 uurtjes non-stop. En dan hebben we om 5 uur weer Anton Nacht samen met Van Zessen klaar. Dan neemt hij het weer over. Dan hebben we weer een stem op de radio, om het zo maar te zeggen. Ik ben er morgen weer. Een nieuwe aflevering van de Middagmix. Gaan we het weer doen. En dan maak ik er weer een leuke boel van. En je weet het, ideeën voor de playlist. Laat het mij maar weten via de WhatsApp 06-21-21-32-10. Of via middagmix@langstadmedia.nl. De laatste, M-tune. En give it on up. Ik zeg tot morgen dan weer in de Middagmix. Hoi.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorig jaar is het aantal rijksambtenaren met een kleine 3000 gegroeid. Sinds 2021 zijn er bijna 30.000 rijksambtenaren bijgekomen. Het kabinet heeft plannen om flink op de overheid te bezuinigen, onder andere door het aantal ambtenarenbanen terug te schroeven, maar het is onduidelijk of dit gaat lukken. Het extern inhuren is wel gedaald, maar ligt nog altijd ruim 3% boven de norm van 10%. De commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, wil dat het kabinet een crisissituatie uitroept om de opvang van asielzoekers met spoed in de gemeente te kunnen regelen. Volgens Paas is er nu sprake van een situatie die alle trekken van een crisis vertoont. Opvangorganisatie COA heeft het beleid vanaf vandaag bij het aanmeldcentrum in Ter Apel aangepast en laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. Paas vindt dat alle gemeenten en provincies opvangplekken moeten gaan leveren. De Verenigde Staten hebben een eerste vliegtuig met 25 uitgewezen personen uit West-Afrikaanse landen richting het West-Afrikaanse Sierra Leone gestuurd. De VS heeft met Sierra Leone een akkoord gesloten. Het land neemt ieder jaar 300 mensen met West-Afrikaanse roots uit de VS op. Sierra Leone krijgt hiervoor geld en gunsten. Voor deze vlucht zou $1,5 miljoen betaald zijn. Volgens Sierra Leone keren de uitgewezen West-Afrikanen binnen 90 dagen naar het land van herkomst terug. Iran waarschuwt dat zodra de Verenigde Staten en Israël het land aanvallen, het zich dit keer ook buiten de regio zal verspreiden. Iran heeft al eerder landen in de regio bestookt en zegt zelf klaar voor escalatie te zijn. De revolutionaire garde van het land dreigt aanvallen uit te voeren op plekken die vijanden zich niet kunnen voorstellen. In een verklaring staat dat Iran nog niet alle militaire capaciteiten heeft ingezet en zwaar kan toeslaan. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het radionieuws.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
18: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
19: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
20: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
21: Ah, mijn rug.
22: Beweeg.
21: Hé, wat? Huh?
22: Ik ben het. Je rug.
21: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
23: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
24: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
25: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De peukenposters bij het busstation Vredesplein in Waalwijk hangen er nu bijna 2 maanden. Volgens de gemeente is de campagne een succes en wordt het doel van minder afval behaald. Op de peukenposters kunnen rokers hun peuk uitdrukken om zo met de brandplekken tot een boodschap te komen. Vervolgens kunnen zij deze peuk meteen in de prullenbak gooien die eronder staat. Op de plaatsen waar mensen zitten, in het midden van het busstation, gaat de gemeente nog vervolgstappen inzetten om ook daar het afval te verminderen. De gemeente Loon op Zand wil van inwoners weten welke locaties zij geschikt vinden voor extra laadpalen. Momenteel telt de gemeente Loon op Zand 778 elektrische auto's en neemt de vraag naar laadpalen alleen maar toe. Inwoners kunnen hun mening geven via het participatieplatform van de gemeente. Daar kunnen zij per locatie aangeven of er een laadpaal daar geschikt is of niet. Het kunstpodium in Dongen kreeg afgelopen maandag slecht nieuws. Bij het oude pand van de Heilig Hartschool waren meerdere muziekinstrumenten van de kunstvereniging gestolen. Een aantal kinderen repeteerden daar voor een muziekproject. Onder andere 3 microfoons, een gitaar, een basgitaar en een speaker werden meegenomen. Via Facebook roept het kunstpodium de daders op om de spullen terug te brengen. Het seizoen zit er inmiddels op voor RKC Waalwijk en de spelers hebben nu ook vakantie. Een mooi moment om terug te blikken op het eerste seizoen van hoofdtrainer Sander Duits. Langs Straat Media blikte in een interview met de oefenmeester terug op het afgelopen jaar, de belangrijke momenten en het mislopen van de promotie. Dit interview is donderdag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Sinds 2016 moeten alle asielzoekers en nareizigers worden gecontroleerd. Mochten er bepaalde signalen zijn, dan moeten die binnen 2 weken aan de desbetreffende opsporings- en inlichtingendiensten worden doorgegeven. De Rekenkamer zegt dat de IND te weinig mensen in dienst heeft die de screening doen. Volgens woonminister Buchholz O'Sullivan is het binnenhof dat volop verbouwd wordt te klein voor alle organisaties die er moeten huizen. Ze zegt dat alles is gegroeid, de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, alles. Dus het gaat niet passen, tenzij er voor een afgeslankte vorm wordt gekozen. Veel ambtenaren zullen dan in andere gebouwen in de buurt van het binnenhof kunnen werken. Als oplossing noemt Buchholz O'Sullivan het staalcomplex naast de Hofvijver. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir heeft een filmpje van ruim een halve minuut gedeeld met beelden van flotilla-opvarenden die door Israël zijn onderschept. Mensen zitten op de grond met hun knieën tegen hun hoofden en zijn geboeid. Ben-Gvir schrijft: "Zo verwelkomen wij degene die terreur steunen. Welkom in Israël." Eerder deze week hield Israël schepen van activisten tegen die Gaza willen bereiken om hulp te verlenen. Op beeld roept iemand "Free Free Palestine." Deze persoon wordt daarna tegen de grond gewerkt. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio wil de relatie met de inwoners van Cuba verbeteren en stelt dat zijn land aan een nieuw hoofdstuk wil beginnen. Washington wil $100 miljoen aan medicijnen en eten sturen. Die hulp moet via de katholieke kerk of goede doelen onder mensen worden verspreid. Volgens Rubio zit het Cubaanse bestuur een betere relatie in de weg. Hij beschuldigt de Cubaanse leiding van onderdrukking, diefstal en corruptie. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het radionieuws.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
12: Ah, mijn rug.
13: Beweeg.
12: Hé, wat? Huh?
13: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
14: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
15: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
16: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
17: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
18: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
21: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
22: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
23: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De peukenposters bij het busstation Vredesplein in Waalwijk hangen er nu bijna 2 maanden. Volgens de gemeente is de campagne een succes en wordt het doel van minder afval behaald. Op de peukenposters kunnen rokers hun peuk uitrukken om zo met de brandplekken tot een boodschap te komen. Vervolgens kunnen zij deze peuk meteen in de prullenbak gooien die eronder staat. Op de plaatsen waar mensen zitten, in het midden van het busstation, gaat de gemeente nog vervolgstappen inzetten om ook daar het afval te verminderen. De gemeente Loon op Zand wil van inwoners weten welke locaties zij geschikt vinden voor extra laadpalen. Momenteel telt de gemeente Loon op Zand 778 elektrische auto's en neemt de vraag naar laadpalen alleen maar toe. Inwoners kunnen hun mening geven via het participatieplatform van de gemeente. Daar kunnen zij per locatie aangeven of er een laadpaal daar geschikt is of niet. Het kunstpodium in Dongen kreeg afgelopen maandag slecht nieuws. Bij het oude pand van de Heilig Hartschool waren meerdere muziekinstrumenten van de kunstvereniging gestolen. Een aantal kinderen repeteerden daar voor een muziekproject. Onder andere 3 microfoons, een gitaar, een basgitaar en een speaker werden meegenomen. Via Facebook roept het kunstpodium de daders op om de spullen terug te brengen. Het seizoen zit er inmiddels op voor RKC Waalwijk en de spelers hebben nu ook vakantie. Een mooi moment om terug te blikken op het eerste seizoen van hoofdtrainer Sander Duits. Langs Straat Media blikte in een interview met de oefenmeester terug op het afgelopen jaar, de belangrijke momenten en het mislopen van de promotie. Dit interview is donderdag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
1: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden blijft 90 dagen langer vastzitten. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft nog niets over zijn motief verklaard. Volgens zijn advocaat wil hij later alsnog een verklaring afleggen. Het Openbaar Ministerie laat de psychische gesteldheid van de man onderzoeken. Vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. Op die dag beginnen de openbaar vervoermedewerkers pas om 8 uur met werken. De bond is het niet eens met de sociale zekerheid bezuinigingsplannen van de regering. Wie hinder ondervindt van een NS-treinstaking kan compensatie aanvragen. De NS zal tot maximaal €25 vergoeden. Vorig jaar juni vonden er ook 4 openbaar vervoerstakingen plaats. Er kwamen toen 190.000 compensatieaanvragen bij NS binnen. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Sinds 2016 moeten alle asielzoekers en nareizigers worden gecontroleerd. Mochten er bepaalde signalen zijn, dan moeten die binnen 2 weken aan de desbetreffende opsporings- en inlichtingendiensten worden doorgegeven. De Rekenkamer zegt dat de IND te weinig mensen in dienst heeft die de screening doen. De Iraanse revolutionaire garde meldt een gecoördineerde toegang tot de straat van Hormuz in 24 uur tijd voor 26 vrachtschepen. Schepen die toestemming van IRG hebben kunnen door de zeestraat varen. De vergunning moet afgegeven worden door de Persian Gulf Strait Authority en daar moet voor betaald worden. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon, heeft Iran de straat van Hormuz vrijwel helemaal geblokkeerd. Het weer. In het oosten kan nog een bui vallen. Vannacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen wordt het zomers met veel zon, een zuidwestenwind en 20 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
16: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
17: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
18: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
19: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
20: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
21: Vaarwel, oude onderbroek.
20: Ich bin Andy Meister.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker.

0: Het begint al goed, jongens.
1: Van Zeggen Klaar met Anton Nachtwel.
0: De camera die lazerde zo'n beetje van zijn stellage af. Maar goed, dat hoort er allemaal bij. Het is 11 minuten ruim over de klok van 5. Langstraat FM, 20 mei 2026. Het is buiten droog, wolkt. En het is toch al gauw een graad of 18 bij ons hier in de regio. Er staat 280 kilometer aan ingesloten blik. En waar het allemaal staat, dat hoor je uiteraard later in dit uur nog even langskomen. Tot 6 uur van 6 klaar, maandag tot en met vrijdag tussen 5 en 6 hier op LFM Langstraat FM. De streekomroep voor de ruime regio, de gemeente Dongen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk en de verre omgeving via FM 1057, 1068 en DHB plus 6C en 8A. En uiteraard ook via langstraatmedia.nl.

1971 waarvan Anthony Ted Feyneman zegt, het was pik. Hij is eigenlijk best wel te pruimen die plaat. Ja. Je hebt helemaal gelijk, Anthony. Helemaal. Het is 18,5 over de klok van 17, oftewel bijna. Ja, zo'n beetje 11,5 voor 5:30. We gaan even kijken waar het een beetje vast staat op Slanswegen. Ja. 280 kilometer aan één gesloten prik en we vinden ze onder andere op de A2. Stilstaand verkeer op de ring op de Randweg Eindhoven op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Bateldorp en Lederheide, 3 kilometer. Ring Sertogenbosch, langzaam rijdt verkeer op de parallelrijbaan tussen Maasbrug en afrit Veghel, 5 kilometer. Ring Sertogenbosch rijdt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen Maasbrug en Rosmalen-West voor 3 kilometer. Dan gaan we naar de A16. Daar is het aanschuiven op de verbindingsweg A16 vanuit Antwerpen. Staan er stil op de verbindingsweg vanuit Antwerpen. 1 kilometer. Dat is een vertraging van 4 minuten. Dan de A27 staat er stil op de hoofdrijbaan tussen Keizersveerbrug en knooppunt Hooipolder. 3 kilometer. Staat ook stil op de hoofdrijbaan tussen Haffert Noordeloos en de Merwedebrug. 6 kilometer. Levert ruim een kwartier vertraging op. A58. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Best en Moergestel. 3 kilometer. Rijdt verder langzaam op de hoofdrijbaan tussen Best en Oorschot. Nog een keer 3 kilometer. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Ulvenhout en knooppunt Galder. 3 kilometer. En het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan op de 58 tussen knooppunt Bateldorp en Oorschot voor 5 kilometer. Dan de laatste twee, die zijn zoals ze doen gebruikelijk op de A59. Staat het stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Hoorpolder en afrit Oosterhout. 8 minuten vertraging over 3 kilometer. En er staat, het verkeer staat stil op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk. Vertraging 5 minuten en 1 kilometer. Sterkte mocht jullie erin staan. Voor jullie allen een streepje muziek van The Ace of Base uit

Ik kan het ook niet vaak genoeg zeggen. Ik schreeuw er ook maar van de daken dat ik ze live aanwezig heb gezien op Koningsdag in Dokkum destijds. Dat is alweer een aantal weken geleden. Het is bijna alweer een maand verder, jongens. Het is 3:30 met de Zombies uit 69 in The Time of the Seasons.

0: van het album Level 2. Unique 2 is een Eurodance project uit Oostenrijk. Ze zijn vooral bekend van een dancecover uit 1996 van het juist geleide Matthew Wilders. Break My Stride, die nummer 1 bereikte in Oostenrijk, Nieuw-Zeeland en nummer 2 piekte in Australië. Het werd geen hit bij ons in Nederland. Dat is alweer even jammer. Een lekkere update, streepje muziek hier. Halverwege van 6 klaar op Lange Straat FM. Het is daarmee 6:03. Hoogste tijd voor de regionale nieuwsupdate. Dit is Simon van der K.
1: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Simon van der K. Vanaf juni is de Valkenvoortweg in Waalwijk 5 maanden lang volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig vanwege de bouw van een nieuwe, bredere brug over het Drongeluskanaal. De huidige brug bestaat uit 1 rijbaan en levert daarom vaak veel verkeersdrukte op. Vanaf 15 juni tot en met 25 november is de Valkenvoortweg dicht. Het verkeer zal daarom ter plekke worden omgeleid. Het aantal busstops in de Langstraat is de afgelopen jaren grotendeels gedaald. Dat blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform CRO. Zo daalde in Waalwijk het aantal wekelijkse busstops met bijna 5000. Alleen in de gemeente Dongen was

0: was er een lichte stijging te zien. Het aantal wekelijkse busstops steeg daar met 600. Er staat een bijzonder WK gepland op het sportpark van de Kaatsheuvelse voetbalclub VV Desk. Vanaf 15 juni vindt er namelijk het WK Herdershonden plaats. Deelnemers uit 21 verschillende landen reizen straks af naar Kaatsheuvel om samen met hun herdershond een parcours af te leggen. De voetbalclub is voor het evenement nog wel op zoek naar vrijwilligers. Vanaf vrijdag is het weer zover, de kermis op het Raadhuisplein in Drunen. De organisatie is inmiddels druk bezig om de kermis helemaal klaar te maken. Er was dit jaar wel een grote uitdaging, want onlangs is het Raadhuisplein gerenoveerd. Er is minder ruimte voor de kermis en ook de komende jaar moet de kermis kleiner worden. Langstraat Media ging langs bij de opbouw. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel, Sien van Elka, voor jouw bijdrage. De regionale nieuwsupdate. Tijd dat we om 5:30 een blik op het weer werpen. Het frisse en wisselvallige weertype laten we bijna achter ons. Vandaag was het nog wisselvallig met de regionale stevige buien. Het werd vandaag een graad of 18 in de Langstraat. Vanavond neemt de wind snel en kracht af en zeer lokaal is er nog een enkele bui mogelijk. Maar op verreweg de meeste plaatsen blijft het vanavond droog. Trekken nog wel flink wat wolkenvelden over. En vannacht komt het steeds tot brede opklaringen. In opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. En de nacht verloopt opvallend zacht. De minimumtemperaturen komen uiteindelijk uit tussen de 11 en 13 graden. Morgen laten we dan toch echt de frisse en wisselvallige weertype van de afgelopen tijd voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt geleidelijk warme lucht aangevoerd. En hierdoor kunnen we een lange tijd op veel plaatsen in het land weer eens een warme dag noteren van 20 graden of hoger. Zo wordt het morgen in Zwolle 20 graden, in Utrecht 21 graden en in Maastricht een graad of 23. Alleen de Waddeneilanden en vlak aan zee is het met 16 tot 19 graden door wind vanaf zee nog een stukje koeler. In het noorden van het land komt ook wat meer bewolking voor, terwijl elders de zon flink schijnt. Landinwaarts ontstaan er in de middag wel wat stapelwolken. Wind is zwak tot matig van kracht en komt uit het zuidwesten tot westen 2 tot 4 Beaufort.
2: Goedemiddag! Start de motoren en dan vol gas. De Car Classic. Langs

Jelle Parsons Project en I'm the Eye in the Sky uit 1982 alweer. IKEA Eindhoven is vanmiddag tijdelijk ontruimd geweest nadat er mogelijk sprake was van een brand. Iemand zou op een alarmknop hebben gedrukt in de winkel op de Eckersheid in Zonnebreugel, waarna de winkel is ontruimd. Om een paar minuten over twee kwam de melding binnen bij de meldkamer. Op dat moment verzamelden de medewerkers en de bezoekers van de winkel zich allemaal buiten bij de ingang van het gebouw. Onduidelijk is hoe lang zij precies buiten hebben moeten staan. Een woordvoerder van IKEA Nederland laat woensdagmiddag weten dat de winkel daarna weer gewoon

zich ook voorbewegen onder de naam Pom Merkley. Mensen die Merel in Nederland of daarbuiten hebben gezien of denken haar gezien te hebben, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. Merel heeft op haar onderarm een tatoeage. Misschien herkennen de mensen deze als ze deze zien. Het is een pijl met een roze erdoorheen. Ook aan Merel doet de politie een dringend verzoek om iets van zich te laten horen als zij deze oproep hoort hier op Langstraat FM. Wellicht verkeert ze nog bij ons hier in de regio. Je familie wil weten hoe het met je gaat. Dit is Wet, Wet, Wet.

0: blijft een heerlijke plaat. Die nieuwe single van Martin Garrix featuring Ed Sheeran. Dat was Repeat It. Gaat een gigantische grote hit worden. Let op mijn woorden. Nou. Even kijken, volgens mij is het alweer zover. Volgens mij is het...
1: De werkdag zit erop. Ja. Tijd voor ontspanning.
0: Inderdaad.
1: Van 6 klaar.
0: Inderdaad. En wanneer is dat programma?
1: Elke werkdag van 5 tot 6. Van 6 klaar. Met Anton Nachtzaam.
0: Okay.
1: Op Langstraat F.
0: M. Okay. Tot de schuif. Net iets te snel naar binnen. Oké, zometeen na 6 non-stop muziek. Ik spreek je straks weer om 8 uur voor een klas.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Lijnstraat FM Nieuws.
4: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Premier Meloni noemt de behandeling van de opvarenden mensonterend en wil uitleg van de Israëlische regering. Israëlische ministers plaatsten beelden online waarop activisten geboeid op de grond te zien zijn. Italië heeft daarop de Israëlische ambassadeur ontboden. Onder de vastgehouden opvarenden bevinden zich Italianen, maar ook 6 Nederlanders. Bij 2 stations in het Overijsselse Hengelo zijn de afgelopen dagen vernielingen aangericht. Op station Hengelo Gezondheidspark in Hengelo-Oost werden ruiten van wachtruimtes ingeslagen. Afgelopen nacht werd op Hengelo-Oost opnieuw schade aangericht. Daar zijn onder meer een kaartautomaat, informatieborden en een incheckpaal beschoten. Volgens ProRail loopt de schade op tot tienduizenden euro's. De politie onderzoekt de vernielingen en bekijkt camerabeelden. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden blijft 90 dagen langer vastzitten. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft nog niets over zijn motief verklaard. Volgens een advocaat wil hij later alsnog een verklaring afleggen. Het Openbaar Ministerie laat de psychische gesteldheid van de man onderzoeken. En vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. Op die dag beginnen de openbaar vervoermedewerkers pas om 8 uur met werken. De bond is het niet eens met de sociale zekerheid bezuinigingsplannen van de regering. Wie hinder ondervindt van een NS-treinstaking kan compensatie aanvragen. De NS zal tot maximaal 25 euro vergoeden. Vorig jaar juni vonden er ook 4 openbaar vervoerstakingen plaats. Er kwamen toen 190.000 compensatieaanvragen bij NS binnen. En dan het weer. Vanavond trekken de laatste buien naar het oosten weg. En vanuit het westen breekt de zon nog even door. De zuidwestenwind neemt langzaam af. Het blijft zacht met temperaturen rond de 13 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
15: Mag.
16: Wat mag?
15: Je weet wel Mac.
16: Hè?
15: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
17: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
18: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
19: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
20: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
21: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
22: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
23: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker lang luisteren.

0: blijft. Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Nederland heeft het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk in gebruik genomen. Het gaat om een pijpleiding van 32 kilometer tussen de Maasvlakte en Pernis, bedoeld om de industrie te verduurzamen. Koning Willem-Alexander opende vandaag het traject samen met klimaatminister Van Veldhoven. Uiteindelijk moet een netwerk van 1200 kilometer ontstaan, dat later ook verbonden wordt met Duitsland. Wel waarschuwt de Algemene Rekenkamer voor hoge kosten en onzekerheid over de vraag naar waterstof. Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Premier Meloni noemt de behandeling van de opvarenden mensonterend en wil uitleg van de Israëlische regering. Israëlische ministers plaatsten beelden online waarop activisten geboeid op de grond te zien zijn. Onder de vastgehouden opvarenden bevinden zich Italianen, maar ook 6 Nederlanders. Volgens persbureau Reuters is voormalig Cubaans president Raúl Castro aangeklaagd in de Verenigde Staten. Waar de 94-jarige broer van de inmiddels overleden Cubaanse leider Fidel Castro precies van wordt verdacht, is nog niet bekend. De aanklacht komt op een moment dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en Cuba verder oplopen. Amerikaans president Trump voert de druk op Havana de laatste maanden op. En hij sprak zich eerder opvallend hard uit over het communistische regime in Havana. En de gestrande bultrug Timmy blijkt waarschijnlijk toch geen mannetje, maar een vrouwtje te zijn. Duitse deskundigen dachten eerst dat het om een jong mannetje ging en noemden het dier daarom Timmy. Maar na bestudering van nieuwe foto's van het dode dier dat inmiddels is aangespoeld bij het Deense eiland Anholt, zijn volgens bioloog Ritter op de beelden typische kenmerken van een vrouwtjeswalvis zichtbaar. De Deense autoriteiten willen de bultrug van het strand halen omdat het een toeristische attractie is geworden. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij?

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct met zijn werk in het Europees Parlement. Hij zegt dat eerdere relaties, waaronder met een collega-europarlementariër, niet passen bij zijn rol en dat hij daar nu verantwoordelijkheid voor neemt. Eickhout was met 17 jaar de langstzittende Nederlandse europarlementariër. Hij mist de motivatie om door te gaan en wil ruimte maken voor een nieuwe generatie. Zijn vertrek maakt het mogelijk dat GroenLinks PvdA op het fusiecongres van 13 juni aanstaande een opvolger aanwijst. Nederland heeft het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk in gebruik genomen. Het gaat om een pijpleiding van 32 kilometer tussen de Maasvlakte en Pernis, bedoeld om de industrie te verduurzamen. Koning Willem-Alexander opende vandaag het traject samen met klimaatminister Van Veldhoven. Uiteindelijk moet een netwerk van 1200 kilometer ontstaan, dat later ook verbonden wordt met Duitsland. Wel waarschuwt de Algemene Rekenkamer voor hoge kosten en onzekerheid over de vraag naar waterstof. Volgens persbureau Reuters is voormalig Cubaans president Raúl Castro aangeklaagd in de Verenigde Staten. Waar de 94-jarige broer van de inmiddels overleden Cubaanse leider Fidel Castro precies van wordt verdacht, is nog niet bekend. De aanklacht komt op een moment dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en Cuba verder oplopen. Amerikaans president Trump voert de druk op Havana de laatste maanden op. En toptennissers komen in opstand tegen de verdeling van het prijzengeld op Grand Slam toernooien, zoals Roland Garros in Parijs dat zondag begint. Spelers vinden dat ze te weinig krijgen van de miljarden inkomsten uit tv-rechten, sponsoring en tickets. Uit protest willen ze vrijdag hun persmoment beperken tot 15 minuten als verwijzing naar de 15% van de opbrengst die nu naar de spelers gaat. Onder andere de nummers 1 van de wereld, Arina Sabalenka en Jannik Sinner, steunen de actie. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang.

En met ZZ Top, die mannen met baarden en de Sharp Dressed Man, zijn we sharp gekleed begonnen aan de nieuwe aflevering van de Classics of Rock op de woensdagavond, zomaar midden in de week, hier op Langstraat FM. Tot 10 uur bij je met alleen maar de lekkerste muziek. Begin juni komt het nieuwe album uit van Deep Purple. En als voorbode op dat album is hier Deep Purple met Arrogant Boy.

0: Love goes a pretty long way.
1: A little bit of love, dat was Weezer, uitgebracht 16 maart 2020 als eerste single van het eerste deel, Spring, van hun serie van 4 seasons. Albums Extended Plays. Spring was het 7e album van de band Weezer. En dit komt uit 1970. Uriah Heep. De debuutsingle van de Britse band uit 1970. Openingsnummer trouwens van hun debuutalbum Heal Evie Very Humble. En werd geschreven door Mick Box en David Byron. Dit is Gypsy.

Het nummer is ruim een jaar geleden opgenomen. The Walk of the Earth en Breaking My Heart. Verder weinig over het nummer te vertellen. Er is ook weinig over bekend in elk geval. Wat ook bekend is, is dat oude bands steeds meer nieuwe muziek op gaan nemen. Zo ook de band Lake, een Duits-Britse rockgroep die in 1973 werd opgericht in Duitsland. In 1975 werden ze trouwens vergezeld door leadzanger James Hopkins Harrison, die hen hun kenmerkende geluid gaf voor de rest van hun bestaan. Het nieuwe album, 4, wordt gereleased 5 juni aanstaande. En van het album draaien we Lake, All We...

Anton Nachtzaam neemt je mee naar het classic rock verleden met deze Classics of Rock klassieker. Anton Nachtzaam, Classics of Rock.

0: vaste luisteraar die heeft al wel opgemerkt dat we dit nummer vorige week ook draaiden. Maar Richard die vroeg hem aan of ik hem nog een keer wilde draaien. Want hij had hem niet helemaal kunnen beluisteren. En vond het zo'n geweldig nummer dat je hem nog een keer wilde horen. Dus bij deze Endless van Toto uit 1984. Het is te vinden op het album Isolation. Dan nu de Rock Request van Geert de Meer. Daarvoor gaan we naar Audience. Een behoorlijk onbekende progrockband die toch met de groten der aarde toeren. Zoals Led Zeppelin, The Faces en Cactus. Om zomaar eens een paar te noemen. Uit 1970 draaien we het gevraagde nummer van Geert de Meer. Audience, dit is Priestess.
1: Classics of Rock, Rock Request. Jouw request, app 06-47-37-6692. Classics of Rock, Rock Request.
2: Bathed in moonlight.

rock request van Geert de Meer was dat dus Audience en Priestess uit 1979. Heb jij nou ook een request die jij nog wil horen? Laat het me gerust even weten en stuur een mailtje naar dit radioprogramma. Dan komt het helemaal goed. Je kunt uiteraard nog veel sneller appen. App de Classics of Rock Studio 0647376692. En dan zet ik hem er zeer zeker volgende week bij in dit radioprogramma. Dan nu Daryl Hall en John Oates uit 1973. She's Gone.

Muziek van de Amerikaanse heavy metal band Bad Wolves, opgericht in 2017 in LA, Californië. Aanvankelijk vierde de band bekendheid door hun eerste single, een cover van de hit Zombie van de Cranberries uit 1994. Legends Never Die is 23 januari 2024 uitgebracht van het album Die About It. Dan nu muziek die maar liefst drie keer uitgebracht werd. De eerste keer in 1971, toen pikte het op nummer 9 in de tipparade. Een jaartje later pikte het op nummer 12 in de tipparade. En in 1992 nam de zanger van Derek and the Domos, want daar hebben we het over, Eric Clapton het solo in een akoestische versie op. En dat was gelijk een grote hit in ons land. 11 weken top 40, nummer 4. We hebben het uiteraard over Layla.

0: De lange van Nachtzaam, ditmaal Elton John en Hardik All Over The World. Duren bijna 8 minuten hier bij de Classic Show Rock. We gaan dit uur afsluiten met een nummer van het titelloze album, soloalbum van David Gilmour, en die kennen we nog van Pink Floyd. Het album heet Dave Gilmour en dit is Mihalis. Tot zometeen.
1: Tot zo.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct met zijn werk in het Europees Parlement. Hij zegt dat eerdere relaties, waaronder met een collega-Europarlementariër, niet passen bij zijn rol en dat hij daar nu verantwoordelijkheid voor neemt. Eickhout was met 17 jaar de langstzittende Nederlandse Europarlementariër. Hij mist de motivatie om door te gaan en wil ruimte maken voor een nieuwe generatie. Zijn vertrek maakt het mogelijk dat GroenLinks PvdA op het fusiecongres van 13 juni aanstaande een opvolger aanwijst. Nederland heeft het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk in gebruik genomen. Het gaat om een pijpleiding van 32 kilometer tussen de Maasvlakte en Pernis, bedoeld om de industrie te verduurzamen. Koning Willem-Alexander opende vandaag het traject samen met klimaatminister Van Veldhoven. Uiteindelijk moet een netwerk van 1200 kilometer ontstaan, dat later ook verbonden wordt met Duitsland. Wel waarschuwt de Algemene Rekenkamer voor hoge kosten en onzekerheid over de vraag naar waterstof. Volgens persbureau Reuters is voormalig Cubaans president Raúl Castro aangeklaagd in de Verenigde Staten. Waar de 94-jarige broer van de inmiddels overleden Cubaanse leider Fidel Castro precies van wordt verdacht, is nog niet bekend. De aanklacht komt op een moment dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en Cuba verder oplopen. Amerikaans president Trump voert de druk op Havana de laatste maanden op. En toptennissers komen in opstand tegen de verdeling van het prijzengeld op Grand Slam toernooien, zoals Roland Garros in Parijs dat zondag begint. Spelers vinden dat ze te weinig krijgen van de miljarden inkomsten uit tv-rechten, sponsoring en tickets. Uit protest willen ze vrijdag hun persmoment beperken tot 15 minuten als verwijzing naar de 15% van de opbrengst die nu naar de spelers gaat. Onder andere de nummers 1 van de wereld, Arina Sabalenka en Jannik Sinner, steunen de actie. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

Het is even over 9 hier op Langstraat FM. Dat betekent dat we het tweede uur afgetrapt zijn met die Alan Parsons Project en Let's Talk About Me. Hier op Langstraat FM, Classics of Rock. Zomaar midden in de week zijn dit de Classics of Rock op LFM. Met nu de nieuwe plaat van de band Boulevard. Dit is Heaven Help Me.

know the drill. Oftewel, je kent het wel dat we in het tweede uur altijd een albumtrack hebben. Ditmaal hun album Sign of the Times uit 2025 van de Walter Trout Band. Van dat album draaiden we het nummer Artificial. De Classics of Rock albumtrack. Straks is uiteraard nog de... Geven we nog een slinger aan de Classics of Rock Top 100 carousel. Maar eerst Apollo Junction. Dit is Light of the Sky.

0: Future Rock van de bovenste plank hier bij de Classics of Rock van Generation Radio en The Melody. De band speelt voornamelijk melodieuze rock en 80s hits. Van de melodieuze rock van Generation gaan we naar Arena, een Britse progressieve rockband opgericht in 1995. Van het album The Hanging Tree, van het album The Visitor uit 2008 is dit The Hanging Tree, zo moet ik het zeggen.
1: Walk along the waterfall, watching as the world turns red. Wonder where the river flows and the blood

Elke rock classic wordt het. Je hoort het in de Classics of Rock Top 100 Carousel. 65.

En je hoorde het, we gaan weer een ferme slinger aan de Classics of Rock Top 100 carousel. Bleef hij vorige week haken op nummer 48. Ditmaal bleef hij steken op nummer 65. Daar vonden we die oude hit van Etta James in de uitvoering van Bret Hart en Joe Bonamassa. Lekker lang, lang lekker. I'd rather go blind. En dit is muziek van die Butterfly Effect en In a Memory uit 2006. Het is te vinden op hun tweede studioalbum uit 2006, Imago.

muziek van de Australische rockband The Butterfly Effect. Opgericht in Brisbane in 1999. En In the Memory is te vinden op het tweede studioalbum van de band. Opgenomen in 2006. Imago. In the Memory, The Butterfly Effect. Zometeen Joshua Peter. We hebben Led Zeppelin nog en The Stranglers. Maar nu eerst Springwater. Instrumentale rock uit 1972. I Will Return.

Nieuwe muziek bij de Classics of Rock, ook die hoor je met regelmaat van de klak langskomen. We hebben er nog twee voor je. En laten we maar snel de ene laatste vocale gaan draaien, want dat is een hele fijne plaats. Ditmaal draaien we de korte single-uitvoering van ruim 2 minuten. Led Zeppelin, dit is die Immigrant Song.

met de Concert Classic van de Stranglers en Golden Brown. Met het bijna 10 uur hier op Langstraat FM. Dat betekent dat we zomaar midden in de week er weer klaar mee zijn met de Classics of Rock. Zometeen veel plezier met de collega's. Ik spreek je graag weer morgenavond, morgenmiddag, zo moet ik het stellen. Tussen 5 en 6 voor een nieuwe van 6 klaar. En de Classics of Rock zijn er uiteraard weer hier op Langstraat FM. Volgende week woensdagavond even over 8. Plaatje achter met Kajak en Want You To Be Mine uit 1978. Wens je nog een fijne avond.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Te Apel. Burgemeester Klaas Sloots noemt de situatie schrijnend en zegt dat niemand hoeft buiten te slapen. Volgens het COA is het te druk in Te Apel en krijgen alleen de meest kwetsbare asielzoekers nog voorrang bij opvang. Sloots spreekt van een onvoorstelbare situatie en vindt dat dit geen terugkerend noodscenario mag worden. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. Die verplichten energiebedrijven om uitstoot van methaan te meten en terug te dringen. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de regels onuitvoerbaar. Energiedeskundigen waarschuwen dat Europa sterk afhankelijk is van Amerikaanse olie en gas. Volgens hen kunnen strengere regels leiden tot hogere energieprijzen en tekorten. In Brussel wordt daarom gesproken over mogelijke versoepeling van de wet. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. Volgens justitie benaderden de twee wetenschappers van Duitse universiteiten die onderzoek doen naar lucht- en ruimtevaarttechniek, informatica en kunstmatige intelligentie. Ze zouden onderzoekers naar China hebben gelokt voor lezingen die uiteindelijk bedoeld waren voor Chinese staatsbedrijven in de wapenindustrie. Justitie onderzoekt de zaak en ondervraagt mogelijke getuigen. Een rechtbank in Pakistan heeft de doodstraf opgelegd aan de man die vorig jaar de 17-jarige TikTok-ster Sana Yousaf doodschoot. De influencer werd in haar ouderlijk huis in Islamabad vermoord. Volgens de rechter schoot de 23-jarige dader haar dood nadat ze meerdere keren had geweigerd met hem af te spreken. De zaak leidde tot veel ophef in Pakistan, waar vrouwenrechtenorganisaties al langer waarschuwen voor geweld tegen vrouwen, ook op sociale media. En dan het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Het koelt af tot zo'n 10 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt de zon door en dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Te Apel. Burgemeester Klaas Sloots noemt de situatie schrijnend en zegt dat niemand hoeft buiten te slapen. Volgens het COA is het te druk in Te Apel en krijgen alleen de meest kwetsbare asielzoekers nog voorrang bij opvang. Sloot spreekt van een onvoorstelbare situatie en vindt dat dit geen terugkerend noodscenario mag worden. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. Die verplichten energiebedrijven om uitstoot van methaan te meten en terug te dringen. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de regels onuitvoerbaar. Energiedeskundigen waarschuwen dat Europa sterk afhankelijk is van Amerikaanse olie en gas. Volgens hen kunnen strengere regels leiden tot hogere energieprijzen en tekorten. In Brussel wordt daarom gesproken over mogelijke versoepeling van de wet. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. Volgens justitie benaderden de twee wetenschappers van Duitse universiteiten die onderzoek doen naar lucht- en ruimtevaarttechniek, informatica en kunstmatige intelligentie. Ze zouden onderzoekers naar China hebben gelokt voor lezingen die uiteindelijk bedoeld waren voor Chinese staatsbedrijven in de wapenindustrie. Justitie onderzoekt de zaak en ondervraagt mogelijke getuigen. Een rechtbank in Pakistan heeft de doodstraf opgelegd aan de man die vorig jaar de 17-jarige TikTok-ster Sana Yousaf doodschoot. De influencer werd in haar ouderlijk huis in Islamabad vermoord. Volgens de rechter schoot de 23-jarige dader haar dood nadat ze meerdere keren had geweigerd met hem af te spreken. De zaak leidde tot veel ophef in Pakistan, waar vrouwenrechtenorganisaties al langer waarschuwen voor geweld tegen vrouwen, ook op sociale media. En dan het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Het koelt af tot zo'n 10 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt de zon door en dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op